Dit is verhaal van een student, dat was een hele knappe vent en hij studeerde dag en nacht voor zijn tentamens. Maar zijn visie werd gewijzigd en vanaf die dag hield hij zich bezig met het bestuderen van de dames. Hij bracht zijn studie in praktijk en om zijn kennis te verrijken ging hij samen wonen met een mooie slanke dame. Maar ze kregen ruzie en daarom maakt hij nu studie van de alcoholhoudende dranken. Jot ging verkeerd met de student en hij besteedde al zijn centen aan de alcohol bevattende flessen. Eerst was bier en toen met sherry en toen werd het gat verderre jegermeister en nou zoek de bessen. Wodka en gin, hij gooit er alles in. Schotse whisky, brandy, steer, nee en ever. Boomsma, zonema, hoog ook boom en planting ga de arme jong, hij kreeg het aan zijn lever. Kijk daar die slappe tieners, als dat niet rode Rinus. Die was toch in het verleden veel gezonder. Gezien dat die verliet hem, ja ze liet hem zomaar schieten. Nou en toen begon voor Rinus het gedonder. Eerst dronk hij nog zijn bier, alleen voor het vertier. Maar langzaamaan werd het te chronisch drinken. Nu kan hij het niet buiten, nee de drank is niet te stuiten. Rode Rinus kan slechts in gedachten zinken.

Ik woonde samen met Gesina, ik bereed een Ford Cortina en we waren met z'n drietjes heel gelukkig. Maar op een zeker ogenblik zag ik dat zij geen enkele kick gaf en ik zei: Gesina, wat doe je toch nukkig? Je bent de laatste tijd zo stil en elke keer als ik wat wil, dan zeg je steeds: nee, sorry Dinus, ik heb hoofdpijn. En laatst vroeg ik je: hé, mijn duifje, ga je mee naar Pees en Vuifje? En jij zei niet zo dat ik dacht: god, zou ze doof zijn. Toen ik dit tegen haar vertelde, was de eerste die ze belde uiteraard die domme zus van haar, die Jetje. Ik dacht meteen: poepoe, die durft, want aan dat mens heb ik de schurft. En ook die man van haar gelooft me, dat is geen pretje. En toen ze die dus had gebeld, was ook een taxi snel besteld. En daarna pakte mijn Gesina al haar spullen. En ook mocht ik haar niet meer kussen, om de boel nog wat te sussen, zodat ik hier...

0: mond vol. Ach, luister naar ons, lieve mensen. Dit zou u toch niemand wensen. Tracht deze spook toch uit uw leven te verdrijven.
1: Word toch niet zo'n quasi-modo
0: of zo'n uitgestorven dodo. Maar probeer toch uit zijn houtgreep weg te blijven. Hij leeft.

0: Het is nu 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Kijk eens.

0: Het is nu 4:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

is this ding on? Where

0: weg was het over is. Hij staat onder water. Rijlelaan staat onder water. Ja. Al die boeren met woord. Al die stuk graslaar, bier, coins, koe.
1: Wat is hij?
0: Gewoon maar die pet houden. Dat is nooit zo'n wilst. Het is van de Rijkbok, ja.
1: Het is toen, ja.
0: Heeft hij wat scheelt?

0: Het is nu 5:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam Meester Ontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
3: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De gemeente Het Hoge Land voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet na het besluit om de noodopvang voor asielzoekers in Uithuizen een jaar langer open te houden. De lokale politiek reageert eensgezind verontwaardigd op het besluit. Maar een donderslag bij heldere hemel is het niet, zegt Harmanus Blok van de BBB.
5: Het is natuurlijk al een keer verlengd en er waren duidelijke afspraken van hij zou in september dicht. En ja, als je het over geloofwaardigheid van de overheid hebt en het vertrouwen van de burgers in de overheid, wat al heel beperkt is, ja, dan moet je vooral zulke dingen doen.
4: In Groningen is vandaag de eerste inleidende rechtszaak tegen de van mishandeling verdachte moeders Lisa van A. en Sharona B. uit Stadskanaal. Slachtoffers zijn het 6-jarige dochtertje van Lisa en het 7-jarige zoontje van Sharona. Tweetal is zelf vandaag niet bij de zitting aanwezig. En zo'n 90 huishoudens in Hoge Zand zitten al uren zonder stroom. Oorzaak is brand gisteravond in een transformatorhuisje aan de Zoete Kroon in Hoge Zand. Monteurs van Enexis werken aan het herstel van de stroomvoorziening. Meer nieuws straks om 6:30.
6: Radio Noord.
7: De ochtendploeg.
6: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen en welkom. Het lijkt erop dat we vandaag een zweet- en pufdagje gaan krijgen in Groningen. Vertel ik je straks wel meer over.

0: Jennifer Lopez. En Let's Get Loud. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is donderdag vandaag, 27 augustus. Zeg in het twee, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Mededeling, wordt warm vandaag. 26 tot 28 graden, zon en bewolking. En vochtig, hoge luchtvochtigheid betekent dat het een benauwde dag zou kunnen gaan worden. En dan raad je het al, als er een benauwde dag is.
1: Onweer.
0: Aan het eind van de dag, zeker. Yeah. Code geel hebben wij hier komende nacht van donderdag op vrijdag tot 6 uur morgen vroeg. Hou rekening met stevige onweersbuien. Nou is dat in de nacht. Dat is voor ons lastig misschien. Maar voor de rest slapen we wellicht nog. Even zo goed is het goed om de rekening mee te houden. En vanaf morgen wordt het allemaal weer wat minder warm.
1: Ja, goed, er kan nog een hele mooie nazomer komen.
0: Ja, ja. Maar we nemen langzaamaan wel afscheid van het mooie weer, zeg.
1: Hè? Jawel, maar we hebben nog heel september, hè?
2: September staat ook wel vaak garant voor een heel aantal mooie dagen. Ja,
0: ik ben nog niet helemaal klaar voor de herfst, eigenlijk.
1: Nee, ik ook.
2: Nee, of voor de Indian Summer.
0: Ja, dat wel, ja. Ach, en als je dan met dit mooie weer hebt, dan krijg je het soms in je bol en ga je iets raars doen. Nou, dat gebeurde deze week in Vlissingen. Daar wilden mensen een mooie fotoserie maken. Waarschijnlijk voor Insta of iets anders. En dat deden ze op een lichtmast, op water, op zee. Hartstikke goed idee, met z'n tweetjes erop geklommen, mooie foto's gemaakt. En toen konden ze niet meer wegkomen, want het water was opgekomen, melden onze collega's van Omroep Zeeland. En ach, zo gaat het als je de telefoon heel intensief gebruikt, is de batterij ook leeg. Nou, superhandig. Dus zaten ze al anderhalf uur daar op die lichtmast. Totdat iemand ze uiteindelijk zag. Twee reddingsboten zijn uitgevaren om ze eraf te halen. Ze waren inmiddels, onderkoeld is een groot woord, maar flink verkleumd.
1: Ja.
0: En ze zijn uiteindelijk overgedragen aan de politie. Met de belofte erbij ook dat ze een donatie doen aan de reddingboot vanwege de inzet.
2: Oh, dat is...
0: Mooie foto's zijn geworden, dat weten wij.
1: Wat een
0: andere mensen.
1: Ja.
0: Het is 27 augustus. Ach, dit weet ik nog goed. Jullie waarschijnlijk ook wel. Vandaag, in het jaar 2017, is nu 9 jaar geleden, grote brand in de binnenstad van Groningen. Het Holland Casino aan het gedempte Kattendiep ging in vlammen op. Urenlang hingen er enorme rookwolken boven de stad. Het nablussen duurde 2 dagen. En het mooie gebouw was helemaal tot de grond toe afgebrand. Op een zondag gebeurde dat volgens mij.
1: Een parkeergarage ontstaan, ja. Toch?
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Ik geloof het wel, ja.
0: Ja. En het is nooit meer opgebouwd daar. Sterker nog, we hebben een soort loods gehad, lange tijd.

0: staat nu nog steeds. En de gemeente Tinalo is ermee vandoor gegaan, want langs de A7 komt nu een nieuw casino.
1: Ja.
0: Op grondgebied van de gemeente Tinalo.
1: Ja, precies. Aan de andere kant zeg maar, van de snelweg.
0: Die pakt de revenue van het geheel. Ja, waren ze in Groningen minder blij mee. Vandaag in 2017 was dat. En nou ja, mocht je het willen weten.

0: Garrick, I Need You. Het is 13 over 6.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: En vandaag is dat Frey Haan. Frey, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, alweer onderweg?
3: Ik ben niet onderweg. Kalm maar, Edwin, hè?
0: Ja, nou ja, dat weet ik niet.
3: Nee. Ik moet op 7 uur beginnen. Dus ik kan nog eventjes een kop koffie straks.
0: Ja, want jij bent onder andere part-time chauffeur. Wat ga je dan doen vandaag?
3: Ik heb vandaag de hele dag rij ik voor scholen vervoer. Ook een sportprogramma van de basisschool in Oost-Groningen.
0: Ja, is dat bij de Groningen, wat we deze week zagen op tv?
3: Ja, klopt. Ja, 3 dagen lang in Scheemda en Pekela. Dus ik moet naar school uit boven Pekela naar de sporthal brengen, geloof ik. En ik moet... Ik moet daar Veendam iets doen en ik moet daar Stadskraal. Ik ben de hele dag met scholen bezig.
0: Ja, maar die kinderen zijn al flink opgewonden als ze naar zo'n FC Groningen trainingskamp gaan, kan ik me zo voorstellen.
3: Dat is prima, toch? Ja, dat is gezellig.
0: Ja, dan heb je een leuke rit.
3: Ja, en een aantal. Dus dat is wat, het is heel afwisselend en het wordt een hoop lawaai, denk ik, vandaag. Maar wel leuk.
0: Heb jij dan oordopjes?
3: Als je wat ouder wordt, heb je dat niet meer
0: nodig. Nee, dan hoor je de hoge tonen toch niet meer, hè? Hoe laat ging de wekker dan, Frey, vanochtend?
3: Ik ben 6:15 opgestaan.
0: Oh, mooi rustig. Ja. En vanavond ga je naar Zummerbühne?
3: Ik ga vanavond naar Zummerbühne, ja. Ik verheug er al de hele tijd op. En je hoort alleen maar positieve berichten. Maar ja, als ik jullie weersbericht voorspellingen hoor, dan denk ik van nou, dat wordt best wel spannend vanavond met het onweer.
0: Ja, nou ja, onweer wordt dan heel vervelend inderdaad. Regen kun je tegen kleden natuurlijk.
3: Ja, nou ja, maar het is, ja, als vanuit het zuiden komt, dan hebben we misschien wel geluk. Ik denk, nou, het zou jammer zijn als vanavond het weer...
0: Code geel is pas vanaf 12:00, geloof ik, vanavond.
3: Oh,
0: dus kan zijn dat meevalt voor jullie?
3: Ja, dat hoop ik dan maar. Het moet een hele mooie voorstelling zijn. Ik verheug me erop.
0: Ja, ik ben vorig jaar geweest. Vond ik ook al geweldig toen met de chronieken. Ja. Ja. Nou, ik sprak vorige week iemand en die was ook geweest. Het was ook zo'n avond dat het regende. En die zei, gewoon poncho's mee, want paraplu's mogen geloof ik niet.
3: Nou, dat mag niet, hè. Nee, dat klopt.
0: En warme kleding, want door die regen wordt het ook uiteindelijk best fris.
3: Nou ja, vooral s'avonds later dan inderdaad. Dan, maar ja, ik hoor wel, je moet met jezelf ook je borreltje meenemen. En dan moeten we dat maar doen.
0: Ja, dan blijf je ook al warm.
3: Dat een beetje warm blijven. Ja.
0: Maar moet je dan morgen ook weer vroeg?
3: Nee hoor, tenminste, dat weet ik nog niet. Dat hoor ik vandaag, maar dat zou kunnen. Maar dat hoop ik dan maar even niet.
0: Ja, dan kun je ook weer niet te veel borreltjes erin gooien.
3: Nee, dat klopt. Nee, dat moeten we dan, maar ja, dat weten we dan vanavond. Maar in ieder geval, dat gaan we morgen dan weer zien.
0: Veel plezier vanavond en werk ze vandaag, Frey.
3: Dankjewel, jullie ook. Goede uitzending.
0: Jo, mooi.
3: Hoi.
2: De Vroege Vogel. I feel by the wayside, like everyone else.

0: Farm and All Together Now. Het is 6 minuten voor 6:30. Straks een overzicht van het Groningse nieuws. Nu eens kijken naar het nieuws buiten Groningen. In Nepal en Tibet zoeken reddingsteams verder naar overlevenden na de stortvloed van gisteren. Misschien heb je de beelden gezien. De precieze omvang van de ramp is nog moeilijk in kaart te brengen. In het noorden van Nepal kwamen zeker 162 mensen om in de overstromingen. Ook worden er nog 2000 mensen vermist, zegt correspondent Davy Boerema.
1: Maar het is lastig om de juiste cijfers te achterhalen, simpelweg omdat het gebied zo moeilijk bereikbaar is. Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden, is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
0: Veel getroffen dorpen liggen hoog in de Himalaya. Er is ook ontzettend veel schade. Naast de huizen zijn ook 19 bruggen en 8 waterkrachtcentrales verwoest. Een automobilist is gisteravond laat ingereden op een groep mensen in het Franse Kaan. Daarbij viel zeker 1 dode, 10 anderen raakten gewond. Volgens een Franse regionale nieuwszender reed de automobilist op de mensen in na een ruzie in een café. De aanleiding voor de ruzie is onbekend. De autoriteiten sluiten een terroristisch motief uit. En Mona Keizer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging, maar het is volgens de oud-staatssecretaris nog te vroeg om te spreken van een politieke partij, zegt ze in een interview in de Telegraaf vanmorgen. In de afgelopen week melden bronnen van diverse media dat Keizer werkt aan de lancering van een nieuwe politieke partij die de naam Project 2029 zou krijgen. In het gesprek bevestigt ze dat de naam is van de beweging. De stap naar een politieke partij vereist best veel geld, zo zegt ze. Vandaar dat Keizer naast leden voor haar beweging ook op zoek is naar donateurs. En ook geeft ze aan te hopen met haar partij mee te kunnen doen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Die zijn in maart volgend jaar. Nieuws naar binnen en buitenland. En zometeen, als gezegd, het Groningse nieuws. Robert zit daarin.
2: Ja, dan hoor je welke maatregelen in Oldambt worden genomen om de veiligheid op straat te vergroten.
0: Horen we zometeen naar Michael.

0: the wall. Het is bijna 6:30, tijd voor het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het besluit om de noodopvang voor asielzoekers in Uithuizen een jaar langer open te houden valt niet goed in de gemeenteraad van het Hoge Land. De meeste partijen voelen zich voor het blok gezet door het Rijk en het COA. Ook de BBB van Armannes Blok.
2: Je ziet dan wel een beetje bij COA en dat de houding is van het Hoge Land. Die krijgen we daar toch wel mee. En daar maken ze wel misbruik van, wat ons betreft. Als BBB landelijk is niet zo voor de spreidingswet, maar ik ben daar persoonlijk wel heel erg voor. Want dit probleem moeten we elkaar in Nederland gewoon oplossen. Je ziet gewoon een Nederlandse gemeente, die duiken al heel lang. En wij steken hier uiteindelijk altijd wel weer onze vingertjes op. En als we elkaar dan noodopvang, dan moet dat gewoon echt een keer stoppen.
1: Het college van burgemeesters en wethouders onderzoekt momenteel welke juridische stappen mogelijk zijn. Het COA noemt de langere openstelling noodgedwongen. De van zware mishandeling verdachte moeders Lisa van A en Sharona B uit Stadskanaal zijn vandaag afwezig bij de eerste rechtszaak tegen de twee. Dat hebben hun advocaten laten weten aan de Groninger rechtbank. Het gaat nog om een inleidende zitting. De berechting volgt later. Beide moeders worden door het Openbaar Ministerie verdacht van de ernstige kindermishandeling. Poging tot doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Slachtoffers zijn het 6-jarige dochtertje van Lisa en het 7-jarige zoontje van Sharona. De zaak kwam op Hemelvaartsdag naar buiten en leidde tot grote verontwaardiging. De kinderrechter heeft beide moeders inmiddels uit de ouderlijke macht gezet. De gemeenteraad van Oldambt neemt maatregelen om de veiligheid op straat te vergroten. Dat is gisteravond afgesproken tijdens een extra raadsvergadering. Partijen willen hiermee iets doen aan de overlast die groepen jongeren veroorzaken in Beerta, Winschoten en Scheemda. Het pakket maatregelen bestaat uit 3 punten, vertelt VVD-raadslid Mandy Meertens.
3: 1. We willen dat het college gaat onderzoeken wat ze houden financieel 2, 4 of 6 boa's kosten. Maar ook wat merken mensen daar dan van als we die zouden aannemen. 2. Een spoedpot. En wij willen dat met die spoedpot maatregelen gelijk gedaan kunnen worden. Extra lampen, mobiele camera, kan van alles zijn. En punt 3 zijn straatcoaches. Mensen die de taal van de straat kennen. Niet zozeer jongerenwerker zijn of boa of politieagent. Maar juist daar een verbinding.
1: Het voorstel van de VVD werd door alle partijen gesteund. Alleen Pro stemde tegen. Zo'n 90 huishoudens in Hogezand zitten al uren zonder stroom. Oorzaak is brand in een transformatorhuisje aan de Zoete Kroon. Buurtbewoners hoorden gisteravond rond 7:45 een harde knal en zagen veel rook uit het huisje komen. Omwonenden werd daarom verzocht ramen en deuren gesloten te houden. Monteurs van netbeheerder Enexis werken aan herstel van de stroomvoorziening. Dat zou vanochtend om 6:00 klaar zijn, maar op de website van Enexis staat dat de storing nog altijd gaande is. De Raad van State heeft bepaald dat afvalbedrijven Hummel Recycling en Hummel Sorts in Leek 2 aparte ondernemingen zijn. Daarmee krijgt bewonersgroep Fris Leek ongelijk van de hoogste bestuursrechter. Fris Leek strijdt al jaren tegen overlast van de bedrijven en stelt dat Hummel Sorts een illegale uitbreiding van Hummel Recycling is. Ook de gemeente Westerkwartier zag de twee bedrijven als één geheel en legde eerder een dwangsom op. Maar volgens de Raad van State is er geen sprake van een gezamenlijke leiding op het bedrijventerrein. Daarnaast voeren de twee ondernemingen verschillende werkzaamheden uit op het gebied van afvalverwerking. Met de uitspraak blijft het eerdere oordeel van de rechtbank in Groningen overeind. En de dorp De Brug heeft gisteravond weer enkele uren in storing gestaan. De brug kwam klem te zitten bij het sluiten. Dat gebeurde de afgelopen maanden al een paar keer. De brug over het Van Starkenborghkanaal was van december vorig jaar tot en met april gestremd vanwege reparaties na een aanvaring. Sindsdien is het een komen en gaan van problemen. Vanmiddag wordt een nieuwe inspectie gehouden en is de brug opnieuw tijdelijk gestremd.
4: We kunnen beter gaan melden op wanneer de brug gewoon zonder storing is.
1: Dat je er gewoon langs kunt.
4: Of je minder vaak te noemen misschien.
1: Ja, misschien wel, ja.
4: Ellende daar.
1: Ja, zeg dat wel, ja. Wat een ellende, inderdaad. Ja. Meer nieuws trouwens op rtvnoord.nl en in onze app.
4: Dankjewel.
5: De Ochtendploeg.
6: Met Edwin Paspeer.
0: Met zometeen een terugblik op ons lopend vuur van gisteren. En er kwamen veel reacties op binnen. De snelweg is geen plek voor demonstraties. En rond 7:15 het weer met Gert Voerman.
7: Bij de Groningen hoort. Radio Noord.
8: Goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen Edwin.

0: Je vrienden van de ochtendploeg met Jackson Browne, Clarence Clemens, You're a Friend of Mine.
1: Lopend vuur.
0: Het ging gisteren over de demonstraties op de snelwegen die we zien. De boeren gebruiken de snelweg tegenwoordig weer om te demonstreren, net als Extinction Rebellion. Het kabinet heeft nu gezegd hard te willen optreden tegen demonstraties op snelwegen. Wie tijdens een demonstratie een snelweg of ook het spoor blokkeert, moet rekening houden met een strafrechtelijk optreden. Is al op gereageerd. Extinction Rebellion zegt, nou, we gaan gewoon door. En dat zegt eigenlijk ook die Farmers Defense. Voor ze zegt, nou ja, er moet een heel goede reden zijn om het te vervolgen. En die redenen zien wij niet. De snelweg is geen plek voor demonstraties. Gisteren ons lopend vuur. Sergej, wat kwam er allemaal binnen?
2: Nou, de meeste mensen zijn het daar wel mee eens. Bijvoorbeeld Henk, Gea en Jannie, die zeggen dat niet op de snelweg. Dat is niet een plek om te demonstreren. Levensgevaarlijk zelfs. En Paul begrijpt het niet zo goed. Wanneer hij een overtreding begaat, dan weten ze hem wel te vinden. Maar wanneer er demonstraties plaatsvinden, ja, dan treedt de politie niet op. Tenminste de afgelopen keer. Welk signaal geef je dan af aan, in dit geval, de boeren?
0: Ja, dat is nu dus afgegeven. Ja. Ze gaan vanaf nu wel bekeuren. Als precies. Strafrechtelijk vervolgen. Precies. Ja.
2: Maar inderdaad, het gevoel van Paul zie je ook wel in andere reacties terugkomen. Ja, en Paul Timmermans die zegt, ja, zijn we de politiedemonstraties vergeten van een aantal jaar geleden? Toen reden er zelfs politieauto's met zwaailicht en sirenes. Allemaal tegelijkertijd en dan langzaam op verschillende snelwegen. Waardoor ook enorme files ontstonden. Wie controleert en verbaliseert hen dan? Sari Hofman die zegt direct oppakken. En ze houdt ook wel van zware straffen. Een beste tik met een knuppel zou volgens haar een goede oplossing zijn.
0: Ik word ver gaan weer.
2: Ja. Koos Kleveringa die zegt ook zeker aanpakken. Maar ook zeker niet met twee maten gaan meten. Iedereen dezelfde behandeling. En dat zegt ook Jack van der Einde, de klimaatactivisten. Ook net zo hard aanpakken. Geen demonstraties op de snelweg. Zegt Gerard Abbring. En iedereen dezelfde regels, dus geen onderscheid maken. Henk Dijkhuizen zegt ook terecht, de snelweg is daar niet voor zo'n demonstratie. Je brengt andere weggebruikers in gevaar. En dat is niet de bedoeling.
0: De snelweg is geen plek voor demonstraties. Gisteren dus ons lopend vuur. Dank voor alle reacties. Dank ook voor je stem. Overgrote meerderheid. Namelijk 91% zei eens, de snelweg is geen plek voor demonstraties.

0: hard to say goodbye hoeft dan ook niet. Rondé. Gert Voerman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Ik denk dat ons best wel een beetje benauwde dag te wachten staat, toch?
1: Ja, die luchtvochtigheid gaat in de loop van de dag steeds verder oplopen. En we krijgen de warmste dag van de week. Flink wat zon, daar beginnen we mee. In een groot deel van de dag zullen er flinke zonnige perioden zijn. Er is ook al wat wolken gaan vormen. En vooral die temperatuur die gaat oplopen. Ik zei het al, de warmste dag van de week. Dat betekent dus 26, 27 graden in het uiterste noordwesten tot 28, misschien wel 29 graden in het zuidoosten. En die luchtvochtigheid loopt dus op. En dat vertaalt zich in de middag geleidelijk aan meer bewolking. En dan die onweerskansen. Daar kan vanavond al een onweersbui ontstaan. Aan de plaatselijke onweersbui, dat is wat onzeker. Maar als er in ontstaat, kan het gelijk een hele stevige zijn. Omdat er veel energie is, hè, warmte en vocht. En vannacht volgen dan meer onweersbuien. Maar ik moet er wel bij zeggen, het zal van plek tot plek erg verschillen. Er zullen ook plekken zijn waar het vrij rustig blijft. En misschien met wat regen, met wat gerommel. En een paar kilometer verderop kan het veel heftiger zijn. Misschien met wat hagel erbij. 2 centimeter gaat het KNMI vanuit. En windvlagen van 60 tot 65 kilometer per uur. En in de loop van de nacht gaan die onweersbuien dan, die plaatselijke onweersbuien, trekken dan naar het Noordwesten weg, of Noordoosten weg, komt nauwelijks af, graad of 18. En dan morgen overdag opnieuw zuidwesten winden, dan wat minder warm, 22 tot 23 graden, toch boven normaal. Onstabiel, dat betekent zonnige periode, maar zeker in de middag en avond verspreid over de provincie weer een paar stevige onweersbuien, met misschien nog een wat sterkere windstoten, tot hier en daar 75 km per uur.
0: Dus heel ander weer ineens morgen.
1: Heel ander weer, het heeft alles te maken met een depressie, die komt onze kant op, en die ligt nu zeg maar ten zuidwesten van Frankrijk, en komt morgen een loop van de dag op de Noordzee terecht. Ja, en het hoge luchtgebied is weg, dus dan krijg je ook een heel ander weer.
0: Jammer, morgen Groningen is ontzet, gaan we toch liever droog weer gaan. Maar ja, is niet anders. Ja,
1: het zijn lokale onweersbuien, hè? Dus het zal echt wel plekken zijn waar het ook gewoon meevalt.
0: Dankjewel, tot over een uurtje.
1: Okay.
0: Joep, boy. Zometeen gaan we naar Bad Nieuweschans, waar ze echt zat zijn van het sluipverkeer.

0: Leuke plaat van Roelof van der Velde, nu ik al wat older ben. Het is 7:10. We gaan naar Bad Nieuweschans, waar bewoners van de Weemettingstraat het helemaal zat zijn. Ze hebben de hele tijd al last van hardrijdend sluipverkeer, doordat bij de grens nu controles zijn door de Duitse douane en politie. Elwin Baas sprak met Meinhard van der Laan. Hij woont in Bad Nieuweschans in de bewuste straat.
1: Deze riet nooit te haat. Duitser, campingbusje. Maar hier wordt wel heel hard reden, hè?
2: Hier wordt hard reden, ja. Er zit een matrixbord, dus gemiddeld zit het 30 kilometer. De Leulenschans is 30 kilometer zone. Maar er wordt sowieso standaard te hard reden. Met echt excessen, tot boven de 70 kilometer per uur.
1: En de rest zelf een keer zijn?
2: 30 kilometer per uur heb ik zelf zijn. En er zijn wel mensen, maar dat is van u de zeker, dus ik is nooit. Maar dit is eigenlijk nog harder. En dit is een smallere weg. En die wordt zelfs nog inholds op deze weg. Dus er zijn de mensen die 30 km per uur in en die worden inholds door andere auto's. Ja.
1: En waarom is die zo druk?
2: Nou, grotendeels komt het van de grenscontroles, denk ik. Dus als door een beetje een file ontstaat, dus ik de navigatiesysteem een omleiding. En dan worden ze een nieuwe schans van de snelweg gestuurd. Dan worden ze de deurpstrootjes in, die door nooit geschikt voor ben en die er ook nooit voor inricht ben en is ook nooit de officiële omleidingsroute, maar door iets in de langs. En dan zie je weer op de rondweg richting Duitsland. En er zijn ook echt mensen die ontduiken de grenscontroles. Dus zoals het ook over, wil ik nooit denigreerd overkomen, maar mensen met echt boetenlandse, voormalig oostblok, nummerborden en toestanden, die expres hier langs rijden om de grenscontroles te ontwijken.
1: Op een 30 weg 70 rijden is natuurlijk levensgevaarlijk. Is er al een keer wat gebeurd?
2: Nou, er is in ieder geval mijn overbuurman is zo dat er een fietser echt eigenlijk omvallen is. Die kreeg een doodschrik van een heel hard rijdende auto. En die wil een kaart en die is omvallen. En verder heb ik zelf nog geen ongewonden zijn, maar het is erop wachten natuurlijk van dat het een keer wel echt misgaat.
1: Wat heurst nog meer, Dan?
2: Als die hier in het zoenen bezig weer zeg maar, en dus eerst ding mensen die hem kaal man. Ja? Want het is van zo'n dat die matrixborden hou herders erin. Dan krijgt een vinger omhoog. Of ze schelden tot rommelmoes. Dus ja, dat soort agressie, dat moet ik zo mis, ja.
1: Wat moet er gebeuren?
2: Ja, die wegen die moeten inricht worden conform de eisen die er ben ten aanzien van 30 kilometer weg. Want dit is een recht deurgewonde weg die uitnodigt tot snel rijden. Dus de weg moet zo inricht worden dat het echt duidelijk is van hier kan ik nooit harder rijden. Nou, dan moeten we soms met een gemeente oplossen. Ik heb soms het idee dat het meer tegelkoor is dan metalkoor. Dus ik hoop 9 september gaan we naar de raadsvergadering. Daar gaan we inspreken. En dan hoop ik maar dat we soms tot echte acties komen. En nooit allemaal met roetskopen. Nou ook echt wat aan.
1: Ja, want die grenscontroles, ja, die binden er ook al een paar jaar. Dus dat speelt ook al langer.
2: Dit speelt al langer, sowieso 2 jaar. Voor mij 2025 of zo binnen de grenscontroles kwam. Dus dat speelt al langer. Nou, die grenscontroles gaan nou nog weer langer duren. Sowieso een half jaar langer, maar ik ben bang dat het nog wel langer duurt.
0: Zegt Meinhard van der Laan, hij woont in Bad Nieuweschans en hij sprak met Elwin Baas.

Taylor Swift. Kun je van een kip of een haan alles eten? Vrijwel alles? Het antwoord is ja. Zelfs datgene wat je misschien niet verwacht. En dat ga ik je zo meteen vertellen na 7 uur. Want zelfs één bijzonder deel van de haan gaat tegenwoordig gewoon in de pan in een restaurant. Nou, hoor je straks meer over. Na ABC.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
3: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
2: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En een ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
4: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam me gewoon even los.
2: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
6: De gemeente Het Hoge Land voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet na het besluit om de noodopvang voor asielzoekers in Uithuizen een jaar langer open te houden. De lokale politiek reageert verontwaardigd op het besluit. Komt het niet als een verrassing, zegt Hamannes Blok van de BBB.
7: Het is natuurlijk al een keer verlengd en er waren duidelijke afspraken van hij zou in september dicht. En ja, als je het over geloofwaardigheid van de overheid hebt en het vertrouwen van de burgers in de overheid, wat al heel beperkt is. Ja, moet je vooral zulke dingen doen.
6: In Groningen is vandaag de eerste inleidende rechtszaak tegen de van kindermishandeling verdachte moeders Lisa van A en Sharona B uit Stadskanaal. Slachtoffers zijn het 6-jarige dochtertje van Lisa en het 7-jarige zoontje van Sharona. Het tweetal is zelf niet bij de zitting aanwezig. Een 52-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen is 3 keer in korte tijd betrapt op rijden zonder geldig rijbewijs. Ook bleek bij een controle in Veendam dat zijn auto niet was verzekerd. De man heeft een procesverbaal gekregen en zijn auto is in beslag genomen. Meer daarover straks om 19:30.
8: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
9: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
11: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
12: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
13: Radio Noord.
14: De ochtendploeg.
13: Met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen, ik klok je even in met straks in de ochtendploeg een klassieke gevangenis.

0: begin van een nieuwe dag. Donderdag 27 augustus met Fleetwood Mac en Don't Stop op de radio. En die dag wordt warm vandaag, zegt Gert Voerman. Flink wat zon, ook wel wat bewolking. 26 tot 28, misschien wel 29 graden. En in de avond kans op een verdwaalde onweersbui. In de nacht code geel en kans op meer onweersbuien. Eind van een warme, wat benauwde dag. Ja, en dan slaap je misschien wat minder. Er is een aardig onderzoek in de Telegraaf verschenen vanochtend. Over de nachtrust die we met z'n allen nodig hebben. Nou, dan hebben wij altijd elke nacht wel structureel wat tekort komen.
1: Ja.
0: Ik slaap er in de middag wel wat bij.
1: Ja.
0: Maar een beetje, het verhaal is toch, 8 uur slaap is datgene wat je nodig hebt. Nou, dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Dat is echt voor iedereen anders, blijkt uit het onderzoek. Engels onderzoek is het trouwens. Nog voordat we uiteindelijk een echt ritme hadden voor de industrialisatie. Toen werd het licht bepaalde het deels. Dus bij de dageraad stonden mensen op. En dat hebben ze onderzocht aan de hand van gemeenschappen in Tanzania, bijvoorbeeld in Bolivia, die nog leven in vergelijkbare omstandigheden. En die slapen tussen de 5,7 en 7,1 uur per nacht. En slapen ook niet bij. In de middag, dat deden wij vroeger ook, 1700 of zo rond die tijd. Dan kwamen we tot 6, 7 uur en niet meer. Nou, ze hebben nu via de Amerikaanse National Sleep Foundation een soort tabel gemaakt aan de hand van een 10-jarig onderzoek. Pasgeborenen slapen 14 tot 17 uur per dag. Baby's 12 tot 15 uur. Peuters 11 tot 14 uur. Kleuters 10 tot 13 uur. Dat is allemaal wel logisch, hè. De schoolgaande kinderen 9 tot 11 uur. Tieners 8 tot 10 uur. Daar ontstaat de discussie dan ook vaak. Wel, hè? Ja. Moet ik al op bed? Nou, en
2: of moet ik nou al van bed?
0: Ja, precies. En dan de jongvolwassenen en de volwassenen. Nou, zie maar welke groep je behoort. Is 7 tot 9 uur. En de ouderen, en nogmaals, zie maar tot welk groep je jezelf rekent. 7 tot 8 uur. Maar het is vooral dat het voor iedereen anders is.
1: Nou, 6 tot 7 uur vind ik altijd prettig.
0: Ja, nou, en ik heb 's middags wel mijn schoonheidsslaapje nodig.
2: Ja. Nou ja, goed, normaal gesproken 7 uur inderdaad. Zo'n beetje. 8 uur is wel lang, hoor.
0: Ja, nou, in het weekend haal ik dat wel heel enkel. Maar niet heel vaak. Ja. Zijn jullie op Noorderzon geweest?
1: Ja, gisteren. Ja, heel
0: oh, gisteren geweest? Rob ook al geweest?
2: Ja, goed eergisteren.
0: Ik ga komende zaterdag. Het is er weer aardig druk. Veel zien en gezien worden natuurlijk. Voorstellingen, maar vooral ook
2: ja, vreterij.
0: Ja, precies. Nou, voorbeeldje daarvan kwamen onze collega's tegen bij de Italiaanse Food. Dat is een nieuwe troep daar. Daan Krefkoer en Bram de Raaf, die zijn daarmee begonnen. Eindelijk mogen ze terecht met hun kraam op Noorderzon, vertelt Daan.
3: Bram en ik die liepen eigenlijk 5, 6 jaar geleden hier rondjes op het Noorderplantsoen. En toen zagen we ook een paar trucks en dat zag er zo gezellig uit. En toen zeiden we al tegen elkaar, oké, wat nou als wij ooit samen een foodtruck kunnen beginnen? Hoe tof zal dat zijn? Een paar jaar later hadden we nog steeds die droom. En toen zijn we eigenlijk gewoon naar Italië gegaan om te kijken van oké, wat voor soort eten kunnen we verkopen? En toen zijn we dus in aanraking gekomen met de panzerotti wat wij verkopen. En ja,

0: zodoende is dit begonnen.
1: Elk jaar ben ik hier, ook al woon ik nu niet meer in Groningen. Ik kom nog alsnog elk jaar op Noorderzon, want ik vind Noorderzon echt gewoon ja, een van de leukste 11 dagen, denk ik wel, van het jaar. Het derde jaar dat we het proberen. 2 keer afgewezen. En dat is achteraf ook maar beter ook. Want ik denk dat we nog niet klaar waren voor de drukte die we nu ook hebben.
2: De mensen die bestelden, we moeten naar rechts. Heel ver. En de mensen die nog niet bestelden, we moeten netjes daar staan.
3: Er staat een dikke rij. Volgens mij is dat heel veel dagen al zo geweest. Hoe is dat om dat nu te zien?
1: Echt insane. Het is, we zijn kapot al. Het is nog niet eens op de helft. Maar dat er elk moment van de dag staat er gewoon een rij. Ja, dat hadden we zelf natuurlijk nooit verwacht. Maar dat is echt superleuk. Daar zijn we echt heel erg dankbaar voor.
4: Nou, de zondochter met zondag, met zoals Rob heel mooi omschreef. Vreterij daar ook. Nou, dan heb ik wel een mooi iets wat ze zouden kunnen doen voor volgend jaar. Want de hanenkam kennen we. Dat is zo'n kapsel en de puftijd, zeg maar. Ja, ja, ja. En het zit bovenop een haan. Kun je dat eten?
5: Oh. Je kan alles al in je mond stoppen.
4: Ja, nou, dat kan dus inderdaad. In Waalre is er een kok die maakt hanenkam. En het blijkt best lekker te zijn. Hij is er 24 uur mee bezig. Pekelen, marineren, ook heel lang spoelen. Zacht garen, echt 12 uur lang garen. En dan zei hij, nou, ik had een stevige bite verwacht. Maar het blijkt mals en zacht te zijn. En het heeft iets weg van een Japans rundvleesgerecht.
5: Oh.
4: Jij kijkt heel vies erop.
6: Ja, ik weet het niet. Nou, ik vind je lekker?
4: Ik heb ooit een keer, kreeg ik kippensoep. Was ergens in het buitenland. En daar zaten de voetjes van de kip in.
6: Oh.
4: De pootjes, zeg maar. Okay. Maar daar zit ook nog een heel dun laagje vlees op. Maar dat was niet vies.
6: Nou ja, anders dan...
5: Nee, het is meer het idee. En dat je het dan ziet.
4: Ja, dat denk ik ook. Maar hanenkam schijn je ook te kunnen eten. Dus.
6: Oké. Okay. Gaan wij nu onze haan slachtofferen?
4: Onze haan slachtofferen? Dat zou toch sneu zijn? Nee, dat gaan we.
5: Draai maar zijn nek om, hoor.
4: Ja. Nou, dat geen verhaaltje dan. Dit kwam ik tegen in een van de kranten. En dit is echt, dit is een filmscenario. Een meesterontsnapper is aangehouden. In Spanje, die man is meerdere malen ontsnapt. 4 keer in totaal. Zo liet hij bijvoorbeeld bij een gevangenis in Italië. Ging hij de tralies doorzagen. Knoopte de lakens aan elkaar. En ging zo naar buiten. Dat gebeurt echt nog dus.
6: Klassiek.
4: Ja,
5: ja, mooi.
4: En deze is helemaal mooi. Hij is ook ontsnapt uit een gevangenis in Luik. Daar vormde hij met een aantal andere gevangenen een menselijke piramide. Om zo over de gevangenismuur te klimmen. Dat denk je, dat is uit de film.
5: Ja.
4: Maar dat is echt waar.
5: Wel sneu voor de onderste natuurlijk.
4: Ja, die komen er niet uit. Dat heb jij weer gelijk. Zal het dan loodjes trekken zijn of zo?
5: Ja, geen idee.
4: Niet dat mag. Nou, of rechts van de sterkte, of is dat weer een film? Het gebeurde in Luik en hij zit nu inmiddels weer vast. Vraag is, voor hoe lang? Het is 14 over 7.

0: Rousseau en Anne, 20 over 7. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Ja, Groningers mogen tijdens de komende jaarwisseling nergens in de gemeente zelf vuurwerk afsteken. Burgemeester Rolien Kamminga maakt geen uitzondering op het nieuwe landelijke vuurwerkverbod voor consumenten. Dat mag ze wel doen, maar ze doet het niet, vertelde ze gisteren.
2: Kijk, het is natuurlijk toch voor eigenlijk overzichtelijker als het gewoon niet mag. Dan weet je gewoon, als er iets afgestoken wordt, dan mag dat niet. Als er heel veel plekken in de gemeente ontheffingen zijn, dan wordt het natuurlijk veel lastiger voor handhaven. Als we denken hier wel, hier niet. En ik denk ook wel dat het ook weer uitlokt als het ergens wel mag om te denken, oh, waarom ik dan niet? Want ook niet iedereen weet natuurlijk van de procedure. Dus wij hebben gewoon gezegd, alles overwegende. Dus kiezen wij er dit jaar voor, zeker het eerste jaar, om te zeggen, we doen het gewoon niet. Dat maakt het voor iedereen duidelijk. Dat geeft ook alle diensten de tijd om te kijken, hoe gaan we hier nu mee om? Wat is er wel en niet mogelijk? En hoe geven we dat dan ook vorm?
0: Burgemeester Rolien Kamminga over het vuurwerk. Maar
3: dat mag dus niet.
0: Nee, eigenlijk in principe wordt het dit.
3: Ja, ja. Gelukkig nieuwjaar.
0: Gelukkig.
3: Rusten.
0: Ja, ja. Ook zonder vuurwerk wordt de jaarwisseling in Groningen een feest.
3: Nou ja, je kunt er zelf een feest van maken. Maar ik vind wat de burgemeester zegt wel op zich goed. Dat je gewoon een streep trekt van geen uitzonderingen, het mag niet.
0: Het is helder.
3: Het is helder. Alleen, ja, ik ben het er niet mee eens, want ja, ik vraag me af hoe dit gehandhaafd kan worden.
0: Het moet ergens al beginnen natuurlijk. Als je...
3: Ja, het moet ergens beginnen. Maar goed, de railschoppers of de raddraaiers, zeg maar, van de afgelopen jaarwisselingen, ja, daar kon ook niet op gehandhaafd worden. Dus nee, ik denk dat het alleen nog maar erger wordt voor de mensen die, het, die er wel mee aan de haal gaan. En ja, mensen die altijd gewoon netjes zich aan de regels hebben gehouden en het vuurwerk gewoon voor hun plezier hebben gedaan, ja, die zijn de dupe. Maar ook dit kan volgens mij in mijn beleving niet gehandhaafd worden.
0: Wat denk jij, Rob?
4: Ja, nou ja, goed, tijdens corona hebben we natuurlijk ook wel even gezien, ja, dat er geen vuurwerk mocht worden afgestoken. 1 of 2 jaarwisselingen was dat, geloof ik, aan mijn hoofd.
0: Ja.
4: Ja, toen was het wel wat stiller op straat allemaal. Maar goed, er werd nog steeds vuurwerk afgestoken. Dat zal denk ik ook nog wel weer gebeuren. Maar nou ja, als het maar wat minder overlast veroorzaakt, nou, dan vind ik het prima. Maar ach, een feestje maken, dat kan toch altijd. Daar hoef je geen vuurwerk voor te hebben.
0: Ook zonder vuurwerk wordt de jaarwisseling in Groningen een feest.
3: Ja, laat het ons weten hoe jij erover denkt en of je je plannen misschien hebt aangepast. 050-318-288, bellen of appen, nou allemaal naar hetzelfde nummer. En ook natuurlijk vandaag staat het Lopend Vuur ook weer op de Facebookpagina van Radio Noord.
0: En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. De eerste stemmen zijn al binnen. 73% van de stemmen zegt eens tegen de stelling, ook zonder vuurwerk wordt de jaarwisseling in Groningen een feest.
5: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend Vuur.
0: Even een paar jarigen. Sjoerd van Ramshorst is jarig van Stuur Sport. En natuurlijk 40 jaar geworden vandaag.
4: En met het mes op tafel natuurlijk.
0: Dat doet hij natuurlijk ook, ja.
4: Ja.
0: Christina Curry is ook jarig. Die was al heel jong op televisie toen haar ouders, Patricia Pai en Adam Curry, een real life soap hadden. Tegenwoordig is ze moeder en komt ze zelf ook weer met zo'n soap. 36 geworden. Volkszanger Peter Beense, 63 geworden vandaag. Luc de Jong, de voetballer. Tegenwoordig in Portugal toch? 36 vandaag. En het is de verjaardag van zangeres Laura Vici. Tegenwoordig meer op de jazz tour. Maar vroeger zat ze in deze band, Centerfold. Ze wordt 71.

0: jaren 80 gevormd werd door het blad Playboy met drie dames en uiteindelijk toch best wel succesvol in de jaren 80. Centerfold met de jarige Laura Fiji en Dictator. Zometeen met een paar minuutjes Groningse nieuws. Zet erin, Rob.
1: Ja, over vuurwerk gesproken. Morgen is het Groningens ontzet. Ja, het feest wordt veranderd. Hoe? Dat hoor je zo.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Draag bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
10: Zijn we al!
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen... en verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: 1 minuut voor 19:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De van zware mishandeling verdachte moeders Lisa van A en Sharona B uit Stadskanaal zijn vandaag afwezig bij de eerste rechtszaak tegen de twee. Dat hebben hun advocaten laten weten aan de Groninger rechtbank. Het gaat nog om een inleidende zitting. De berechting volgt later. Beide moeders worden door het Openbaar Ministerie verdacht van ernstige kindermishandeling, poging tot doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Slachtoffers zijn het 6-jarige dochtertje van Lisa en het 7-jarige zoontje van Sharona. De zaak kwam op Hemelvaartsdag naar buiten en leidde tot grote verontwaardiging. De kinderrechter heeft beide moeders inmiddels uit de ouderlijke macht gezet. Inwoners van Bad Nieuweschans zijn het sluipverkeer in hun dorp meer dan zat. Sinds de controles op de A7 bij de Duitse grens gebruiken veel automobilisten het dorp als sluiproute. En dat levert gevaarlijke situaties op, vertelt omwonende Meinhard van der Laan.
12: De Nieuweschans is 30 kilometer zone, maar er wordt sowieso standaard te hard gereden met echt excessen tot boven de 70 kilometer per uur. En dit is een smallere weg. En die wordt zelfs nog inholds op deze weg. Dus er zijn mensen die 30 km per uur rijden en die worden inholds.
1: In acties vanuit de buurt om de drukte en de snelheid terug te dringen hebben nog weinig effect. In september willen omwonenden hun problemen opnieuw aankaarten bij de gemeente Oldambt. Ongeveer 50 werknemers van Transcom in Groningen gaan vandaag staken. Het klantcontactcentrum wordt per 1 november gesloten. Daardoor verliezen ongeveer 150 medewerkers hun baan. FNV eist samen met de werknemers een fatsoenlijk sociaal plan. Bijna al het personeel tekende een petitie om opnieuw te onderhandelen daarover. Onder meer Jimmy Dijk van de SP en Julian Bushoff van Pro spreken de actievoerders vanmiddag toe. Aan de Beukenlaan in Winschoten heeft gisteravond brand gewoed in een schuur. Volgens de brandweer is een ontplofte lithiumaccu waarschijnlijk de oorzaak. Er kon voorkomen worden dat het vuur oversloeg naar nabijgelegen woningen. De schuur raakte flink beschadigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. 3 keer in korte tijd betrapt worden op rijden zonder geldig rijbewijs. Dat overkwam een 52-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen gisteren in Veendam. Ook was zijn voertuig niet verzekerd. De man kreeg een bekeuring. Na overleg met het Openbaar Ministerie nam de politie bovendien zijn auto in beslag. En morgen is het 28 augustus en dat betekent Groningens ontzet. Na de vorige editie werd besloten dat het feest een nieuw jasje moest krijgen. Al jaren kampt Bom en Berend met afnemende betrokkenheid en een lage opkomst. Bestuurslid Alon Agenes van de Vereniging Volksvermaken vertelt welke eerste stappen zijn gezet om daarin verandering te brengen.
11: Ja, de veranderingen die gaan natuurlijk niet over één nacht ijs. We zijn de afgelopen jaar zijn we erg druk geweest om vooral op communicatief vlak te veranderen. Dus je ziet dat wij nieuwe social media kanalen hebben. We hebben een nieuwe website. Dus vooral qua zichtbaarheid en uitstraling hebben we veel stappen gezet dit jaar.
1: Vanavond begint het feest al op de Ossenmarkt met het Noord-Nederlands Orkest en DJ Funk Trunk. Morgen is er een dagvullend programma met traditiegetrouw een vuurwerkshow als afsluiting. En over een uur dan hoor je hier in de ochtendploeg meer over de veranderingen tijdens Bom en Berend.
0: Dankjewel, Rob.
13: Eerst op de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
14: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
15: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
16: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
17: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
18: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
19: De Ochtendploeg
20: met Edwin Paspeer.
21: Goedemorgen, verontwaardiging in de gemeente het Hoge Land. Den Haag verlengt de noodopvang en het huizen eenzijdig met een jaar. De politiek stelt dat afspraak afspraak is en zin speelt op dwangsommen voor het coma. Ga er zo over praten.
22: Radio Noord. Goedemorgen.
23: Ja. Goedemorgen. Hoi.

0: wakker uit een slechte droom. Gemeente het Hoge Land voelt zich voor het blok gezet door Den Haag en het COA. De tijdelijke noodopvang in Uithuizen blijft tot grote verontwaardiging van de lokale politiek een jaar langer open dan is afgesproken. Maar ja, afspraak is afspraak, klinkt het inderdaad. En toch komt de verlenging ook niet voor iedereen als een verrassing. Hamannes Blok van de BBB in het Hoge Land, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zag u het aankomen dat het toch verlengd zou worden?
1: Nou ja, als je kijkt wat er in de landen gebeurt en hoe de COA met de gemeente omgaat, dan hou je wel in je achterhoofd van het zou toch niet. Maar ja, aan de andere kant, de afspraken waren glashelder. En vorig jaar was het dan een keer verlengd. Nee, voor de zomer heeft de COA al wel eens gepolst. Maar we hebben het klip en klaar gezegd van afspraak is afspraak inderdaad. Hij gaat dicht.
0: En toch blijft hij open, is nu de bedoeling.
1: En toch blijft hij toch weer open. En ja, dat is natuurlijk... ik kan het niet meer uitleggen. Als je het over vertrouwen in de overheid hebt... en inderdaad afspraak is afspraak... ja, dan... maar wat moet je hier nog mee?
0: Ja, nou pleit u bijvoorbeeld voor een hardere houding naar het COA... het opleggen van een dwangsom bijvoorbeeld. Hoe ziet u dat voor zich?
1: Nou ja, volgens mij moet je de COA net behandelen als onze eigen burgers ook. Als ik iets illegaals doe hier in mijn tuin of waar dan ook... dan krijg ik een waarschuwing van de gemeente van dit mag niet, wilt u daarmee stoppen? En als ik dat langere tijd niet doe, dan legt de gemeente mij een dwangsom op. En ik vind dat we ook zo om moeten gaan met het COA. Afspraak is, ze hebben een vergunning tot 1 september. Daarna zitten ze daar illegaal. Dus moeten we handhaven, anders nemen we onszelf ook niet serieus.
0: Ja, nou dan maakt het COA het geld over en blijft hij alsnog open.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Hè. Het COA is natuurlijk ook een groot probleem. Dat is natuurlijk ook gewoon zo. Daar hebben we best oog voor. Maar dan zijn toch weer de Groninger gemeenten, vooral de Groninger gemeenten, die dat probleem gaan oplossen van Den Haag. En het moet ook gewoon eens een keer klaar zijn.
0: Ja, want binnen de gemeente is ook de bedoeling dat er een permanente opvang komt. In dat licht bezien, snapt u dan dit besluit? Want je zou kunnen zeggen van nou, dan gaan we dat ook gewoon maar niet doen dan.
1: Ja, precies. Die discussie wordt natuurlijk in. Die is al moeilijk. En met draagvlak en dergelijke. Dat willen we heel zorgvuldig doen. En terecht. Maar dan helpt dit natuurlijk niet. Dat je met COA afspraken moet maken over een termijn uit het zee. Ja, dat wil je wel doen met een partner die zich ook houdt aan de afspraken. En ja, dit werd averechts als je het hebt over draagvlak ook voor een permanent uit het zee.
0: Laten we eens even luisteren. Dat hoorden we gisteravond ook bij ons op TV Noord. Wat inwoners van het huis ervan vinden.
2: Ik heb er geen probleem mee. Nee.
3: Ik merk er helemaal niks van dat AZC hier.
2: Niks.
4: Ik vind het prima. Die mensen moeten ook onderdak.
3: Ik heb er geen last van. Je merkt helemaal niks van dat hier een AZC is.
5: Nee, je ziet wel veel buiten, maar je hebt er niet echt last van.
6: Over één kant vind ik dat prima, dat die open blijft. Maar dan worden gedwongen, zij willen graag sluiten. En ik kan me ook over één kant ook wel voorstellen... want de andere gemeenten zijn ook een keer in de beurt.
2: Als ze hier wel weg moeten, waar moeten ze dan weer heen dan?
6: De Raad zegt, jullie moeten. Maar waarom dwingen ze geen andere gemeenten?
2: In Bedum hebben ze het ook geprobeerd. Ja. Dus daar ging ook iedereen eerst haar recht omhoog staan. Dus ja, en dat is overal zo. Ja, wat mij betreft moet ik er nog een jaar zitten.
6: Omdat de dwang achter zit, zeg ik van procedeer toch maar. En kijk maar hoe de regering hierop reageert.
0: Ja, een beetje genuanceerd beeld, denk ik, meneer Blokken. Mensen zeggen van nou, op zich is het niet erg, maar de manier waarop, dat zit zeilig dwars.
1: Nou, dat is het natuurlijk ook. Hè. En ik ben blij met die pragmatische antwoorden die ze geven. En inderdaad, als je het hebt over overlast... en dan zijn er wel andere perioden geweest... dan gaat het de laatste tijd best goed, ook in Uithuizen. En ik woon zelf in Winsum en ik heb er helemaal geen last van het AZC hier. En het gaat inderdaad vooral over de manier waarop. En ook van afspraken die je maakt. En ook over van de eerlijke opvang... de eerlijke verdeling over Nederland. En dat staat natuurlijk, is nu helemaal haaks. Ook als het gaat om noodopvang, steken wij onze nek vaak weer uit. En dan denk ik van, ja, andere gemeenten mogen ook wel eens wat doen.
0: Ja, en dat horen we al heel lang natuurlijk, hè, dat verhaal. Voelt het dan ook wel eens een beetje machteloos als lokaal politicus?
1: Ja, tuurlijk. Want inderdaad, dit overkomt je weer. En je kunt inderdaad helemaal niks. Behalve dan wat juridische stappen. Maar dat wil je natuurlijk eigenlijk ook niks. Hè, want het is overheid tegen overheid. Dat moet je eigenlijk helemaal niet willen. Maar als je niks doet, dan loopt het COA de volgende keer ook weer gewoon over je heen. Dus het is vooral inderdaad de manier waarop. En we snappen ook allemaal dat de mensen gewoon barmhartig moeten worden opgevangen. Dat is ook gewoon klip en klaar.
0: Dank voor de uitleg. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Hamannes Blok van de BBB in de gemeente het Hoge Land. En zometeen, de gemeenteraad van Oldambt neemt maatregelen om de veiligheid op straat te vergroten. En

0: tijd terugdraaien, zo naar het begin van de zomer, best lekker, toch? Cher, If I Could Turn Back Time. Gert Voerman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Het wordt echt een warme, benauwde dag. Is dit nou echt de laatste echt warme dag van de zomer dan, denk je?
1: Nee, dat kun je niet zeggen, want als je kijkt naar de maand september, dan hebben we het verleden genoeg periodes gehad met warm zomerweer, zelfs nog landinwaarts tropische temperaturen. Dus dat wil ik zeker niet zeggen, maar dat de warme periode, relatief warme periode waar we nu in zitten, op zijn eind loopt, dat is wel duidelijk. Niet dat het gelijk fris wordt, dat valt nogal mee. Maar vandaag dus inderdaad hoge temperaturen. Ik denk toch wel 6, 27 graden in het noordwesten, 28, 29 graden in het zuidoosten van de provincie. Het is momenteel onbewolkt. In de loop van de ochtend, begin van de middag, komt er wel bewolking over. Daarna komt die zon weer terug. Dat wisselt elkaar een beetje af dus. Maar de zon zal zeker de nodige uren schijnen vandaag. Blijft denk ik een groot deel van de dag droog. Eind van de middag zou de eerste onweersbui kunnen ontstaan. Dat zou een enkel exemplaar kunnen zijn. Er is echt een kans daarop, maar als er eentje is, kan het een flinke zijn. Maar de meeste buien in de loop van de avond, of vooral van nacht, met zijn plaatselijke buien. Dus in de plek valt het mee. Andere plek kan het even behoorlijk pittig zijn, met onweer, wat hagel, windvlagen erbij. Voorlopig gaan we uit van windvlagen van 60 km per uur. Het zijn toch redelijke windvlagen, maar wel vannacht, dat scheelt weer. Minima graad of 18 in de loop van de nacht wordt het dan weer droger. En morgen overdag een zuidwestenwind, een stevige zuidwestenwind, onstabiele lucht. Dat betekent ruimte voor de zon, veel stapelwolken. In de middag en avond weer plaatselijke onweersbuien. Er kunnen best wel weer stevige buien bij zitten met hagel. En dan ook weer stevige windstoten, misschien nogal zwaarder dan vannacht, omdat het juist de morgen overdag is, dus er wat meer energie. En temperaturen zo 22, 23 graden.
0: Dankjewel, Gert, nog een uurtje. De gemeenteraad van Oldambt wil maatregelen nemen om de veiligheid op straat te vergroten. Op meerdere plekken wordt overlast door jongeren ervaren, hoorde je gistermorgen nog over in de ochtendploeg. Voorstel dat werd ingediend door VVD'er Mandy Meertens behaalde een ruime meerderheid, alleen pro stemde tegen. Mandy Meertens van de VVD.
2: Ja, feitelijk hebben we drie dingen in de motie opgenomen. 1, we willen dat het college gaat onderzoeken wat zouden financieel 2, 4 of 6 BOA's kosten. Maar ook wat merken mensen daar dan van als we die zouden aannemen. 2, een spoedpot. En wij willen dat met die spoedpot maatregelen gelijk gedaan kunnen worden. Dus niet eerst kijken waar gaan we dat betalen, maar vanuit die spoedpot meteen extra lampen, mobiele camera, kan van alles zijn. En punt 3 zijn straatcoaches. Mensen die de taal van de straat kennen. Niet zozeer jongerenwerker zijn of BOA of politieagent. Maar juist daar een verbinding. En dat zijn de drie dingen waarvan wij vragen het college. Ga dat nou onderzoeken. Ga dat regelen. Urgentie, daadkracht. En kom daar zelfs helemaal op terug.
3: Lucas Bolt van Pro. Jullie stemden tegen het voorstel. Waarom?
4: Nou, wij hebben tegengestemd omdat het college al een hele hoop doet. Wat ook uit de beantwoording bleek. En met deze motie probeerden een aantal partijen heel veel daadkracht uit te stralen. Maar volgens ons was het juist daadkracht misschien wel de hele andere kant op. Omdat je van tevoren met de motie eigenlijk niet weet wat je nou precies moet aanpakken. En het college heeft daar ook op aangegeven dat ze een aantal punten hebben die zij graag willen aanpakken. En dat dat mogelijk op een hele andere manier kan.
3: Want is er dan geen probleem in Oldambt?
4: Er wordt zeker veel overlast gepleegd. Hè. Dat blijkt ook. Maar wat de burgemeester ook aangaf, is dat de cijfers jarenlang wel stabiel zijn. Tot nu zelfs een beetje afnemen. En het is heel lastig om een gevoel van onveiligheid ook te peilen daarin. En dat te staven aan wat gebeurt er nou daadwerkelijk.
3: Ja, wat zegt het dat het voorstel zo'n meerderheid had?
2: Volgens mij is het een heel krachtig signaal. Het feit dat we unaniem met alle partijen al voor waren om deze extra avond over veiligheid in te zetten, was al een duidelijk signaal. En dat zoveel fracties de motie mede indienen. Nou ja, een krachtig signaal. Dat is wat we wilden.
0: Mandy Meertens van de VVD was dat. Ook Lucas Wolt van Pro hoor je. Ondertussen wordt door de gemeente onderzocht hoe de veiligheid in Oldambt wordt ervaren door inwoners. Dat onderzoek loopt nog. Bijdrage werd gemaakt door Jonna Vela. Ochtendploeg op Noord met Jan Henk de Groot.
5: Ik heb mijn papier, zou ik misschien weer gio, was ze mooi hier. Al beter toch nooit, ze kreeg vast spier.

0: niet ook wel, wie van, wie van u van ons wel, hè? Jannik de Groot, ik van u van mij wel.
1: Lopend vuur.
0: Maar is dat ook zo op oudjaarsavond? Ook zonder vuurwerk wordt de jaarwisseling in Groningen een feest, is ons lopend vuur zeggen. Hey, wat komt er binnen?
2: Het is een symboolpolitiek ten top, schrijft Ebo Hoekstra. Denkt men nu echt dat iemand uit Beijum, Vinkhuizen of Leeuwenborg denkt, oh, de burgemeester zegt nee, dus ik doe het niet.
0: Of andere wijken.
2: Precies, ja? Dit is gewoon niet te handhaven, zegt Ebo. Dit kost alle agenten hun vrije dag met oud en nieuw. Want je moet letterlijk iedere straat controleren. Het enige wat je hiermee bereikt is dat je mensen de illegaliteit injaagt en het eigenlijk nog onveiliger maakt dan het nu is. En dat denkt Richard Riepema ook. Dit is nou juist hoe je problemen creëert. Hou gewoon een vuurwerkshow en dan heb je een hoop mensen tevreden. Maar op deze manier, dan gaat het zeker niet werken.
0: 050-3188-50. Praat met ons mee en stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. 68% van de stemmen zegt eens tegen de stelling, ook zonder vuurwerk wordt de jaarwisseling in Groningen een feest.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: En zometeen na 8 uur de voorlopig laatste editie van Wel is dat? Op het weerstation van Radio Noord. En nu Shakira en Burna Boy.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
3: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
2: Oké, we gaan.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op Van Aanen.
8: Het is nu 8 uur.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
10: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
9: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
11: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
9: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. De schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
2: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan en zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn en reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de weg wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
1: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
3: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
1: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog. Zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jette moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag kan worden beoordeeld. Het gaat erom spannen. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van de oppositiepartij is nu cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Op Prinsjesdag komt er weliswaar 1 miljoen nota, maar de plannen gaan over verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. De omvang van de ramp in Nepal is nog onduidelijk. Het aantal vermisten loopt wel verder op. Aan weerszijden van de grens worden nu zo'n 1500 mensen vermist. In Nepal vielen 162 doden. In China zijn er tot nu toe 3. Hulpdiensten hebben de hele nacht doorgezocht naar overlevenden. Het Nepalese leger zet troepen en helikopters in om mensen te redden en hulpgoederen uit te delen. Het Chinese leger brengt met drones de ramp in kaart. India stuurt onder meer medicijnen. Het Rode Kruis is op weg naar het rampgebied met helikopters. In Breda zijn twee verdachten opgepakt na een ramkraak met twee auto's bij een juwelier. Het pand is zwaar beschadigd. Agenten waren snel ter plaatse en konden twee verdachten inrekenen. Een agent en een politiehond kwamen in de juwelierswinkel in de problemen, omdat de gevel dreigde in te storten. De brandweer heeft de agent en de hond bevrijd. De juwelier werd al eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind.

kon Groningen 1 al beluisteren via de radio. Bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1 app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Het is nu 10 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijke kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.

0: De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de Bilt, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jette moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag kan worden beoordeeld. Het gaat erom spannen. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van de oppositiepartij is nu cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Op Prinsjesdag komt er weliswaar 1 miljoen nota, maar de plannen gaan over verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. De omvang van de ramp in Nepal is nog onduidelijk. Het aantal vermisten loopt wel verder op. Aan weerszijden van de grens worden nu zo'n 1500 mensen vermist. In Nepal vielen 162 doden. In China zijn er tot nu toe 3. Hulpdiensten hebben de hele nacht doorgezocht naar overlevenden. Het Nepalese leger zet troepen en helikopters in om mensen te redden en hulpgoederen uit te delen. Het Chinese leger brengt met drones de ramp in kaart. India stuurt onder meer medicijnen. Het Rode Kruis is op weg naar het rampgebied met helikopters. In Breda zijn twee verdachten opgepakt na een ramkraak met twee auto's bij een juwelier. Het pand is zwaar beschadigd. Agenten waren snel ter plaatse en konden twee verdachten inrekenen. Een agent en een politiehond kwamen in de juwelierswinkel in de problemen, omdat de gevel dreigde in te storten. De brandweer heeft de agent en de hond bevrijd. De juwelier werd al eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind.
1: Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1 app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.

0: heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer, vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedden.

0: De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de Bilt, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag kan worden beoordeeld. Het gaat erom spannen. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van de oppositiepartijen is nu cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Op Prinsjesdag komt er weliswaar 1 miljoen nota, maar de plannen gaan over verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. De omvang van de ramp in Nepal is nog onduidelijk. Het aantal vermisten loopt wel verder op. Aan weerszijden van de grens worden nu zo'n 1500 mensen vermist. In Nepal vielen 162 doden. In China zijn het er tot nu toe 3. Hulpdiensten hebben de hele nacht doorgezocht naar overlevenden. Het Nepalese leger zet troepen en helikopters in om mensen te redden en hulpgoederen uit te delen. Het Chinese leger brengt met drones de ramp in kaart. India stuurt onder meer medicijnen. Het Rode Kruis is op weg naar het rampgebied met helikopters. In Breda zijn twee verdachten opgepakt na een ramkraak met twee auto's bij een juwelier. Het pand is zwaar beschadigd. Agenten waren snel ter plaatse en konden twee verdachten inrekenen. Een agent en een politiehond kwamen in de juwelierswinkel in de problemen, omdat de gevel dreigde in te storten. De brandweer heeft de agent en de hond bevrijd. De juwelier werd al eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind.
1: Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1 app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 12 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Lunchtijd.

0: zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag kan worden beoordeeld. Het gaat erom spannen. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van de oppositiepartijen is nu cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Op Prinsjesdag komt er weliswaar 1 miljoen nota, maar de plannen gaan over verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. De omvang van de ramp in Nepal is nog onduidelijk. Het aantal vermisten loopt wel verder op. Aan weerszijden van de grens worden nu zo'n 1500 mensen vermist. In Nepal vielen 162 doden. In China zijn het er tot nu toe 3. Hulpdiensten hebben de hele nacht doorgezocht naar overlevenden. Het Nepalese leger zet troepen en helikopters in om mensen te redden en hulpgoederen uit te delen. Het Chinese leger brengt met drones de ramp in kaart. India stuurt onder meer medicijnen. Het Rode Kruis is op weg naar het rampgebied met helikopters. In Breda zijn twee verdachten opgepakt na een ramkraak met twee auto's bij een juwelier. Het pand is zwaar beschadigd. Agenten waren snel ter plaatse en konden twee verdachten inrekenen. Een agent en een politiehond kwamen in de juwelierswinkel in de problemen, omdat de gevel dreigde in te storten. De brandweer heeft de agent en de hond bevrijd. De juwelier werd al eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind.
1: Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1-app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 1 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Everybody for freedom. Yeah! And I've got a song.

0: Het is nu 2:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht. Felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: '80s en '90s.

De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag kan worden beoordeeld. Het gaat erom spannen. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van de oppositiepartijen is nu cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Op Prinsjesdag komt er weliswaar 1 miljoen nota, maar de plannen gaan over verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. De omvang van de ramp in Nepal is nog onduidelijk. Het aantal vermisten loopt wel verder op. Aan weerszijden van de grens worden nu zo'n 1500 mensen vermist. In Nepal vielen 162 doden. In China zijn het er tot nu toe 3. Hulpdiensten hebben de hele nacht doorgezocht naar overlevenden. Het Nepalese leger zet troepen en helikopters in om mensen te redden en hulpgoederen uit te delen. Het Chinese leger brengt met drones de ramp in kaart. India stuurt onder meer medicijnen. Het Rode Kruis is op weg naar het rampgebied met helikopters. In Breda zijn twee verdachten opgepakt na een ramkraak met twee auto's bij een juwelier. Het pand is zwaar beschadigd. Agenten waren snel ter plaatse en konden twee verdachten inrekenen. Een agent en een politiehond kwamen in de juwelierswinkel in de problemen, omdat de gevel dreigde in te storten. De brandweer heeft de agent en de hond bevrijd. De juwelier werd al eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind.

Dit is Groningen 1.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 3:00.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen- en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Het geluid van Oost-Groningen. 80's en 90's.

De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de Bilt, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jette moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag kan worden beoordeeld. Het gaat erom spannen. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van de oppositiepartij is nu cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Op Prinsjesdag komt er weliswaar 1 miljoen nota, maar de plannen gaan over verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. De omvang van de ramp in Nepal is nog onduidelijk. Het aantal vermisten loopt wel verder op. Aan weerszijden van de grens worden nu zo'n 1500 mensen vermist. In Nepal vielen 162 doden. In China zijn het er tot nu toe 3. Hulpdiensten hebben de hele nacht doorgezocht naar overlevenden. Het Nepalese leger zet troepen en helikopters in om mensen te redden en hulpgoederen uit te delen. Het Chinese leger brengt met drones de ramp in kaart. India stuurt onder meer medicijnen. Het Rode Kruis is op weg naar het rampgebied met helikopters. In Breda zijn twee verdachten opgepakt na een ramkraak met twee auto's bij een juwelier. Het pand is zwaar beschadigd. Agenten waren snel ter plaatse en konden twee verdachten inrekenen. Een agent en een politiehond kwamen in de juwelierswinkel in de problemen, omdat de gevel dreigde in te storten. De brandweer heeft de agent en de hond bevrijd. De juwelier werd al eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind.

0: Het is nu 4 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in de gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag kan worden beoordeeld. Het gaat erom spannen. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van de oppositiepartij is nu cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Op Prinsjesdag komt er weliswaar 1 miljoen nota, maar de plannen gaan over verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. De omvang van de ramp in Nepal is nog onduidelijk. Het aantal vermisten loopt wel verder op. Aan weerszijden van de grens worden nu zo'n 1500 mensen vermist. In Nepal vielen 162 doden. In China zijn er tot nu toe 3. Hulpdiensten hebben de hele nacht doorgezocht naar overlevenden. Het Nepalese leger zet troepen en helikopters in om mensen te redden en hulpgoederen uit te delen. Het Chinese leger brengt met drones de ramp in kaart. India stuurt onder meer medicijnen. Het Rode Kruis is op weg naar het rampgebied met helikopters. In Breda zijn twee verdachten opgepakt na een ramkraak met twee auto's bij een juwelier. Het pand is zwaar beschadigd. Agenten waren snel ter plaatse en konden twee verdachten inrekenen. Een agent en een politiehond kwamen in de juwelierswinkel in de problemen, omdat de gevel dreigde in te storten. De brandweer heeft de agent en de hond bevrijd. De juwelier werd al eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind.

0: heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 5:00.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosen-Neu-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag kan worden beoordeeld. Het gaat erom spannen. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van de oppositiepartijen is nu cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Op Prinsjesdag komt er weliswaar 1 miljoen nota, maar de plannen gaan over verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. De omvang van de ramp in Nepal is nog onduidelijk. Het aantal vermisten loopt wel verder op. Aan weerszijden van de grens worden nu zo'n 1500 mensen vermist. In Nepal vielen 162 doden. In China zijn het er tot nu toe 3. Hulpdiensten hebben de hele nacht doorgezocht naar overlevenden. Het Nepalese leger zet troepen en helikopters in om mensen te redden en hulpgoederen uit te delen. Het Chinese leger brengt met drones de ramp in kaart. India stuurt onder meer medicijnen. Het Rode Kruis is op weg naar het rampgebied met helikopters. In Breda zijn twee verdachten opgepakt na een ramkraak met twee auto's bij een juwelier. Het pand is zwaar beschadigd. Agenten waren snel ter plaatse en konden twee verdachten inrekenen. Een agent en een politiehond kwamen in de juwelierswinkel in de problemen, omdat de gevel dreigde in te storten. De brandweer heeft de agent en de hond bevrijd. De juwelier werd al eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind.

0: Het is nu 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995... waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem... en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De zesde etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogačar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enric Mas. Die wist Pogačar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: U gaat nu luisteren naar herhaling van Smeltkroes.

luisteraars, welkom bij Smeltkroes. Fijn dat u weer naar ons luistert. Achter de knoppen zit Ronnie van Wal en de overdenking wordt verzorgd door Erry Fokkert. En ik ben Naomi Pothoff. We beginnen vandaag met het lied U die mij geschapen hebt. En het is samenzang vanuit de Vrije Evangeliegemeente in Breda.

We gaan verder met gebed voor een nieuwe dag. En het is een lied gezongen door Jesus Worship en het is eigenlijk een ochtendgebed.

Dit is echt een prachtig kippenvellied. We gaan verder met Psalm 139. Heer die mij ziet zoals ik ben. Gezongen door Carmen Melisande.

25 augustus mag Lambie haar 72e verjaardag vieren. Samen met haar man en haar kinderen en kleinkinderen. Wij, namens het Smelkroesteam, wensen Lambie een hele fijne verjaardag. Lambie, jij krijgt van ons het lied Heer, u bent mijn leven.

Goedemorgen, luisteraars. Ik wil vanmorgen met jullie stilstaan bij één woordje uit de Bijbel. Een woordje dat alleen door Jezus werd gebruikt. En we vinden dat onder andere in Matteüs 8. En daarvan lees ik een paar versen vanaf vers 23. Jezus stapte in de boot en zijn leerlingen volgden hem. Plotseling begon het meer enorm te koken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. Ze maakten hem wakker en riepen: Heer, red ons toch, wij vergaan. Hij zei tegen hen: Waarom hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen? Toen stond hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust. De mensen zeiden vol verbazing: Wat is dat toch voor iemand dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen? Het woordje waar ik bij stil wil staan is het woordje kleingelovigen. In de oorspronkelijke taal van het Nieuwe Testament, het Grieks, oligopistos, oligopistoi. Mooi woordje, kleingelovigen. Als we daaraan denken, denken we aan mensen met een klein geloof. Mensen die misschien nog niet zoveel weten van het christelijk geloof. Die de weg naar de Heer Jezus en God nog een beetje moeten vinden. Maar daar gaat het niet om. Het bijzondere van dit woordje is: het komt 5 keer voor in het Nieuwe Testament en alle 5 keer wordt het gebruikt door de Heer Jezus. En alle 5 keer zegt hij het tegen zijn discipelen, zijn volgelingen, de inner circle, de ingewijden. Niet mensen van buitenaf, nee, juist de kern. De eerste keer dat Jezus dat woordje gebruikt is in Matteüs 6. Dan gaat het over dat je je zorgen kunt maken over kleding, over eten en zo. En dan staat er in vers 30: met hoeveel meer zorg zal God jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Dus maak je niet bezorgd, zegt Jezus dan. Zorgen maken is niet nodig, want God zorgt voor jou. De tweede keer dat Jezus dat woordje oligopistoi, kleingelovigen, gebruikt, is dan in Matteüs 8, het verhaal wat ik net heb gelezen. De derde keer dat Jezus het gebruikt, is ook op het meer. Dan zijn de leerlingen onderweg met de boot en dan komt Jezus lopend over het water naar hen toe en dan worden ze bang, want ze zien een spook, tenminste daar denken ze. Petrus denkt dan dat het Jezus is, herkent hem en vraagt of hij over het water mag lopen. En Petrus doet dat, maar zodra hij zijn blik afwendt van Jezus, zakt hij weg in het water en wordt hij bang. En dan staat er in vers 31, meteen strekte Jezus zijn hand uit, greep hem vast en zei: kleingelovige, oligopistoi, waarom heb je getwijfeld? Als ik in de buurt ben, hoef je niet te twijfelen. Dat is eigenlijk de boodschap die Jezus meegeeft. En dan de vierde keer, ook in Matteüs, hoofdstuk 16. Dan zijn ze naar de overkant van het meer gegaan, de leerlingen met Jezus. En dan komen ze erachter dat ze geen brood bij zich hebben. Dan spreekt Jezus over zuurdesem. En dan gaan ze onderling in een gesprek. Ja, we zijn het vergeten, brood niet meegenomen. Ze redeneren, ze schieten tekort. En dan staat er in vers 8, Jezus merkte dat en zei: kleingelovigen, oligopistoi, waarom bespreken jullie met elkaar dat je geen brood bij je hebt? Waarom ben je bang dat je tekortschiet? Waarom moet je daarover redeneren? En dan een 5e keer is in Lucas 12, en dat is hetzelfde verhaal eigenlijk als in Matteüs 6. Zorgen maken over eten, zorgen maken over kleden. Jezus zegt eigenlijk elke keer weer opnieuw tegen zijn leerlingen: je hoeft je niet bezorgd te maken. Je hoeft niet bang te zijn dat je tekortschiet. Je hoeft niet te twijfelen over dingen die gebeuren in je leven of waar je mee te maken krijgt. Want als ik erbij ben, is dat allemaal niet nodig. Soms merk je dat in de levens van mensen, dat er van alles gebeurt. Maar je hoeft je niet uit het veld te laten slaan. Je mag gewoon volhouden, weten, Jezus is er. Hij is de machtige. Hij is de overwinnaar. Hij heeft de macht over de natuur. Zoals in dat verhaal van Matteüs 8, dat hij de storm en de zee bestraffend toespreekt.
God doet dingen ook meewerken ten goede voor wie gelooft, zegt Romeinen 8. De leerlingen zaten misschien niet te wachten op een lesje houd de moed er maar in. Het komt wel weer goed midden in de hevige stel. Net zo min dat u en ik misschien zitten te wachten op allerlei onverwachte, moeilijke of levensbedreigende toestanden. Maar de leerlingen werden er wel door gevormd. Toch zien we dat Jezus de situatie gebruikt voor hem. En hoe vaak is het ook niet zo met ons? Dat je na een moeilijke periode kan zeggen, ik ben gegroeid in geloof. Ik ben gevormd in mijn geloof. Ik ben bijgeschaafd. Dat is wat we daarvan mogen leren. God keert dingen ten goede. En dat is geen goedkope uitspraak. Niet dat je zomaar ineens klik het knopje om kunt zetten en alles is oké. Soms moet je door een heel diep dal. Maar als je in dat dal tot God blijft roepen, zoals de leerlingen dat ook doen, en je vertrouwen niet opgeeft, kom je gesterkt, gevormd, gegroeid weer uit dat dal. Dan kun je verwonderd zijn over de nieuwe situatie die is ontstaan. Door toedoen van de aanwezigheid van God zelf. Door toedoen van de aanwezigheid van Jezus, door zijn handelen. Net zoals de leerlingen in dit Bijbelverhaal van Matthäus 8. Na die heftige storm, die grote golven op dat meer, ontstaat er na de bestraffende woorden van de Heer Jezus een diepe stilte. Een spiegelgladde zee. Dat is het tegenovergestelde. Jezus is de autoriteit. Groter en sterker dan welke macht dan ook. Groter en sterker dan welke situatie ook waarin wij terechtkomen. En vanuit zijn macht en autoriteit kan hij bevrijdend handelen. En hij vraagt van u en mij om in alle omstandigheden te handelen vanuit dat geloof. Te handelen vanuit dat vertrouwen op hem. Dat hij als de grote figuur boven iedereen en alles aanwezig is. En ons zal leiden en ons zal beschermen. Ik wens u een gezegende dag.

Aansluitend aan de overdenking luisterde u naar Opwekking 785, Het Fundament. We gaan verder met 10.000 redenen. Eline Segers.

De laatste liederen kondig ik in één keer aan. Want we hebben niet zoveel tijd meer en als ik er tussendoor klets, dan duurt het langer. Erri, bedankt voor de overdenking. Ronnie, bedankt voor de techniek. De laatste drie liederen zijn van Remco Hackert. Stromen van zegen, Abba Vader en Ga met God en Hij zal met je zijn. Gezegende dag verder.

0: Het is nu 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet. Hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
2: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
1: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

Ja, Worship was dat met en Bozik, Worship, Jaffer in Sifa en een hele grote groep. Het was op een conferentie, alles mogelijk. U luistert naar DABBA, het kostprogramma op Groningen. De zender voor de gemeente Westerwolde, Oldambt en Pekela en ver daarbuiten. Mooie en de nieuwste muziek met een blijde boodschap. Samengesteld en gepresenteerd door Geert Smit. En we gaan verder met Hup Worship. Kleindochter vertelt hem ervan. Prachtige mooie muziek. Vuur en vlam. Zangeres is Annemarie Koenraads.

heeft hij het niet verdiend, zegt Chris Tomlin. Doesn't he deserve it all? Het volgende lied is van Maverick City. En de zangers die erbij zijn, dat zijn Brian en Katie en Naomi. Jubilee.

There's No One Like the Lord. Dat was John Wilde met de Battle Music Group. Het volgende lied is van Cochrane & Co. En dat is een mooie My Only Hope.

Tim had ook al een hele tijd aan de weg. Tim Hughes met Consuming Fire. En voor het laatste blokje dat we gaan doen is met Josh Baldwin. Oh, zei hij zou zo net starten, maar dan wou hij niet. Maar we gaan hem toch even dwingend om wel te doen. Worth Everything.

film. Ik kan met Pat Barrett, Praise the Lord. En dan zijn we toe aan het laatste lied van deze aflevering van Dabar. Volgende week hopen we er weer te zijn. Ik wens u nog een fijne avond. En we gaan eruit met opwekking 950-15. Wij houden van die God.

0: Het is nu 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
2: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstig WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. Ja, dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
1: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht. Dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 2.

Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Groningen 1. En van harte welkom bij het programma Muziek voor het Hart. Twee uurtjes met liederen, al dan niet op verzoek. Liederen waarin wij God loven en prijzen. Mensen mogen bemoedigen. En ook voor de mooie, blijde momenten danken wij de Heere God in ons lied. En we gaan dat nu doen met Psalm 127. En uit de Bijbel, aan zeer en zegen is het al gelegen. Het klinkt misschien ouderwets, maar het betekent dat menselijk werk, inspanning en plannen tevergeefs zijn als de zegen en hulp van God er niet bij is. Zo was het en zo is het nog.

uit Psalm 50. Roep mij aan in de dag van benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en u zult mij eren. Psalm 50, vers 7, 8, 9, 10 en 11... zal worden gezongen vanuit de Martinikerk in Groningen door koor en samenzang.

innerlijke rust en vrede vindt u steeds aan Jezus' voet. Stel niet uit, maar schuil nog heden achter zijn verzoenend bloed. Zondagsschoolkinderen zingen, hij die rustig en stil...

Vanavond wordt de techniek verzorgd door Bert Wolfs. Samenstelling en presentatie van dit programma Jannie de Vries. Volgende week zal Harma het programma presenteren en u kunt de komende week bij Harma verzoekjes aanvragen op telefoonnummer 06-3063-1466. 06-3063-1466. Of mailen naar harmatimpener@live.nl. En wilt u dat dan doen voor vrijdagavond 6 uur? Straks, na de uitzending van Muziek voor het Hart, na het nieuws van 10 uur, kunt u luisteren naar een kerkdienst die gisteren, zondag 23 augustus, is uitgezonden vanuit de protestantse gemeente de Wedderwegkerk in Oude Pekela. Het is een opname van zondag 16 augustus. Voorganger is dominee Van der Vrie en de schriftlezing is uit Jesaja 56 vers 1 tot 7 en Matthäus 15 vers 21 tot 28. Het thema is Jezus willen zijn voor iedereen, ook voor mensen die zich er buitenstaande voelen. U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via de website Groningen 1 Radio. Klikken op Groningen 1 gemist en dan op kerkdienst. Verzoekjes, daar gaan we nu naar luisteren. Vorige week heb ik mevrouw Jelsma Groen al gefeliciteerd. Ze was maandagjarig. En meestal feliciteren wij de maandag na de verjaardag. Dus ik weet niet of ze heeft kunnen luisteren. Daarom doen we het nog eens een keer voor mevrouw Jelsma Groen. 86 jaar mocht u worden op 17 augustus. God zegen toegewenst voor u en uw man. Voor u het lied Beveel gerust uw wegen, al wat uw hart deert. En wie het zingen, dat kan ik u helaas niet vertellen. Maar voor u nog woorden uit Spreuken 3, vers 5 tot 6. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken.

20 augustus was u, meneer G. Koster, jarig. 71 jaar mocht u worden en u wordt gefeliciteerd door de hervormde kapel Jeruel in Vredeveen. We kozen voor het lied Er komen stromen van zegen van de cd Nederland zingt. De zegen van God onze Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft en nog alles onderhoudt wat leeft, dat hij u en ons allen nabij mogen zijn.

De PCOB-afdeling Onstwedde Vlachtwedde feliciteert u, meneer Wubs. Meneer Wubbe Wubs, 20 augustus bent u 80 jaar geworden. Voor u een lied uit de bundel van Johannes de Heer, nummer 200. O, welke macht heeft uw liefde? De liefde van God onze Heer is oneindig groot en niet te meten. Hij zal ons dan ook nooit vergeten en zorgt voor ons elke dag weer. We gaan luisteren naar 1600 Katwijkse mannen.

De PKN-gemeente van Vlachterden feliciteert de heer J. Raadjes. Want u heeft op 20 augustus uw 79ste verjaardag gevierd. U wordt God zegen toegewenst en natuurlijk ook een lied. Voor u zingt een koor onder leiding van Jan Zwanenpaul samen in de naam van Jezus. Want alles wat adem heeft, looft de Heer. Halleluja.

Onze radiocollega Julian Buist was 21 augustus jarig. Wij van het team Religie feliciteren je van harte met het lied Ons leven is uit God, gezongen door Barbara Lok. God zegen toegewenst, Julian, in dit nieuwe levensjaar.

De hervormde gemeente van Onstwedde feliciteert mevrouw C. Hilvers-Westenberg. Want u mocht op 22 augustus uw 84ste verjaardag vieren. We kozen voor het lied Machtig God, Sterke Rots, gezongen door verschillende koren. Zing een lied voor de Heer. Machtig zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. Woorden uit Jesaja 12, vers 5.

Op 22 augustus heeft mevrouw H.H. Zijlstra-Boels haar 85ste verjaardag mogen vieren. Voor u een hartelijke felicitatie vanuit de hervormde gemeente van Vlagtwedde. Uit opwekking met Bert Notenboom en Jaap van Rijn, nummer 770, Ik zal er zijn. Met woorden uit Jesaja 41, vers 3. Want ik ben de Heere je God. Ik neem je bij je rechterhand en zeg je, wees niet bang, ik zal je helpen.

gaan luisteren naar het lied Looft nu de Heer, gezongen door het jongerenkoor Emmanuel. Het is bestemd voor Lieneke Zijlstra voor haar verjaardag van 22 augustus. En u wordt gefeliciteerd door uw koor Pax Optima Rerum. En dit lied zult u vast wel eens gezongen hebben met het koor. Fijn dat jullie samen Gods naam mogen bezingen. En we hopen en bidden dat het koor dit nog in lengte van dagen mag uitdragen.

De hervormde gemeente van Onstwedde feliciteert u, meneer L.J. Kruijzen. U wordt gefeliciteerd met uw 81ste verjaardag, die u op 22 augustus mocht vieren. Koren zingen het lied Ga met God en Hij zal met je zijn. En woorden uit Lucas 10. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf.

De PCOB, afdeling Pekela, feliciteert de heer M.P. Ritsema, die op 22 augustus zijn 78ste verjaardag mocht vieren. Voor u speelt de christelijke brassband uit Muntendam Gospels en Spirituals.

Dat was de christelijke brassband Eilert uit Muntendam, die ook al heel wat jaartjes bestaat. De hervormde kapel Jeruel uit Vredeveen feliciteerde de heer R. Groenewold met zijn 90ste verjaardag, die u op 2 augustus mocht vieren. God zegen en kracht toegewenst in uw hoge leeftijd. Voor u zingt de Gideonzanggroep: binnenkort komt de dag dat ik hem ontmoeten mag. Dat de Heer uw kracht en schild mag zijn en hem wil loven in een lied.

Meneer Groenewald, uw kinderen, klein- en achterkleinkinderen, feliciteren u ook met uw 90ste verjaardag. Ze kozen voor het lied Groot is uw trouw, o Heer. We hopen dat u in dit lange leven ook Gods trouw en goedheid hebt mogen ervaren. Want Gods goede tierenheid is groot en zijn trouw reikt tot aan de wolken. We luisteren naar Nederland Zingt.

Van Emma, Thomas en Grietje Potsen ook een hartelijke felicitatie, meneer Groenewold, voor uw 90ste verjaardag. De Gideon-zanggroep zingt Hoor de stem van Seren Wachters. En hierbij nog woorden uit Psalm 116, vers 1 en 2. En daar kunt u vast van harte mee instemmen. Ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Want hij neigt zijn oor tot mij, en daarom zal ik hem al mijn dagen aanroepen.

Vanuit de hervormde kapel Jeruel in Verreveen een hartelijke felicitatie voor de heer P. de Groot. 23 augustus bent u 75 jaar geworden. God zegen toegewenst in dit nieuwe levensjaar. En uit Spreuken 3, vers 5 tot 6. Vertrouw op de Heere met heel uw hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Het christelijk mannenkoor Stadskanaal zingt: Heer, op al uw wegen ga ik vertrouwend voort.

Meneer O. Niemeijer in Sellingen, u wordt gefeliciteerd door de PKN-gemeente van Sellingen. Het is voor uw 80ste verjaardag, die u op 23 augustus heeft mogen vieren. Diverse koren zingen, Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. De Heere maakt u het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Woorden naar Psalm 16, vers 11.

We gaan luisteren naar een lied over de wijnstok. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen.

We gaan zo dadelijk nog een keer luisteren naar de Gideonzanggroep en ze zingen Elke dag aan Jezus zij. Geef Heer dat ik voor elke dag op uw genade steunen mag. U bent de bron van licht en kracht voor elk die het al van u verwacht. Al ben ik zwak en nietig klein, u wilt mijn steun en sterkte zijn. Dat ik daarom elke nieuwe dag alleen op u vertrouwen mag.

Psalm 98. Loflied op de zegepralen van Gods gerechtigheid. Zingt de Heer een nieuw lied. Hij heeft grote wonderen gedaan. Zijn rechterhand en heilige arm deed het alles ontstaan. De Heer heeft zijn heil bekendgemaakt aan alle volken en zijn gerechtigheid laten zien in vurige wolken.

Hij heeft gedacht aan zijn heilige welwillendheid, aan zijn trouw naar Israëls huis, tot in der eeuwigheid. Alle einden van de aarde hebben zijn heil aanschouwd. Het heil van onze God is door de eeuwigheid vertrouwd. Het christelijk mannenkoor Crescendo uit Winschoten met solist Willy Oosterveld zingen Geprezen zij God.

Juicht de Heer, u, ganse aarde, breekt uit in gezang. Psalm zingt de Heer met citer en harp, luid en lang. Met trompetten, koren en bazuinen, laat ze maar luid schallen. Zing voor de Heer, de koning der ere, in heilige hallen. Psalm 100 gaat gezongen worden door het Urkermannenkoor. Halleluja.

De zeeën en de golven bruisen in hun volheid hun lied. De wereld en wie erin wonen leven zonder verdriet. De stromen en bergen klappen tezamen in de handen voor het aangezicht des Heren. Hij komt voor alle land. Zie ons wachten aan de stromen wordt gezongen door Martin Mansformatie met solist.

We bidden voor Nederland, Heer. Voor de leiders die ons land gaan besturen. Dat ze mensen nooit, maar dan ook nooit ontmenselijken. Geen hoge muren optrekken tussen groepen. Maar de ander als een heel mens zien. Ons vertrouwen leggen we in U, Heer. Ook als we ons zorgen maken of het nieuws onrust veroorzaakt. Er is vreugde bij allen die bij U schuilen, zingt David. Wees daarom als een schild van genade. Het koor Eufonie zingt, hoor ons bidden.

Dat was ons laatste lied van vanavond. Volgende week hoopt Harma het programma te presenteren en de komende week gaat ze het voorbereiden. Wilt u ook een verzoekje aanvragen, dan kunt u Harma bellen op telefoonnummer 06-30-63-1466. 06-30-63-1466 of mailen naar harmatimpener@live.nl. Straks na de uitzending van Muziek voor het Hart, na het nieuws van 10 uur, kunt u luisteren naar een kerkdienst die gisteren, zondag 23 augustus, is uitgezonden vanuit de protestantse gemeente de Wedderwegkerk in Oude Pekela. Het is een opname van zondag 16 augustus. Voorganger dominee Van der Vrie. Schriftlezing is uit Jesaja 56, vers 1 tot 7. En Matthäus 15, vers 21 tot 28. U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Groningen 1 Radio. Groningen 1 gemist en op kerkdienst. Bert, hartelijk bedankt voor de verzorging van de techniek. En we hopen dat u van het programma heeft genoten, bemoedigd mocht worden door de gesproken teksten en de liederen. En we wensen u nog een fijne avond en voor straks wel te rusten. En op de achtergrond hoort u nog klanken, voor zover de tijd ons gegeven wordt, koraalbewerking over Psalm 42.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland en Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
1: Je kunt het zien als de volgende stap in het straktrekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. En nog nooit vertoond, eigenlijk.
0: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat wat hij in liefde is begonnen. Genade en vrede voor u en voor jou en voor alle mensen op deze aarde. Van God de Vader, van Jezus de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. In deze dienst lezen we in het Evangelie naar Matthäus over een vrouw die achter Jezus aanloopt en die maar blijft roepen: Kyrie eleison, Heer, ontferm u, heb medelijden met mij. Haar volharding in het gebed, want je kunt dat een gebed noemen, ook al laat een antwoord op zich wachten, is bewonderenswaardig. Laten we een voorbeeld nemen aan deze vrouw en God blijven bidden om zijn ontferming. We bidden een Kyrie gebed. God van ons leven, open ons hart en maak het zo wijd als de wereld, waarover we roepen als voor onszelf: Heer, ontferm u. Ontferm u over het onschuldige bloed dat op aarde wordt vergoten, de slachtoffers van haat en geweld. Heer, ontferm u. Over alle kinderen voor wie geen plaats is, die worden geboren in oorlogsrumoer, in armoede, honger en dorst. Heer, ontferm u. Over de mensen die aan de zijlijn staan en het gevoel hebben dat ze er niet toe doen. Heer, ontferm u. Over vreemdelingen en anderen die worden genegeerd, uitgescholden, bedreigd en die zich onveilig voelen. Heer, ontferm u. Over iedereen die een zwaar lot moet dragen en geen toekomst meer ziet. Heer, ontferm u. God van ons leven, open ons hart en maak het zo wijd als de wereld. Amen. God vergeet zijn mensen niet. Hij is het waard om geprezen te worden door ons en door alle volken. Laudate omnes gentes. Loof hem, alle volken. We zingen eerst de Latijnse versie van dat lied, Te Zeelied, en daarna de Nederlandse.

Ik noemde al de evangelielezing van vandaag. Die gaat over een vrouw die een dringend beroep doet op Jezus. Maar die vrouw is een heiden. En in de Bijbel is dat een aanduiding voor een niet-Jood. En toch durft zij het aan om Jezus, de Messias van het volk van Israël, te benaderen. En hem om hulp te vragen. En hoe dat uitpakt, dat horen we straks. Ook in de Oud-Testamentische lezing uit Jesaja 56... gaat het over de vraag of er plaats is voor de vreemdeling en de eunuch, dat is iemand die gecastreerd is, binnen de geloofsgemeenschap van Israël. Twee bijbellezingen over buitenstaanders. Horen ze erbij of niet? Ik hoop dat iedereen vanmorgen hier in de kerk en de mensen die online de dienst volgen, het gevoel zullen hebben dat ze erbij horen. Zeker ook als het heilig avondmaal wordt gevierd. Deze keer blijven we tijdens de viering zitten en worden brood en bekertjes rondgedeeld. En als teken van verbondenheid eten we dan tegelijk het stukje brood en drinken we de druivensap. Wanneer u thuis wilt meedoen met een stukje brood, een beetje druivensap of water, of in gedachten, dan zou dat heel fijn zijn. Want iedereen is welkom aan de tafel van de Heer. Toen ik mij verdiepte in de evangelielezing van vandaag, moest ik denken aan een verhaal van Johanne Kling. Het is een oud verhaal. Het staat in een boek dat inmiddels al 40 jaar oud is. Dus het is in die zin ook gedateerd. En het gaat over een kerk, en dat was in die tijd heel veel, waar kinderen niet aan het avondmaal gingen. Maar je kunt voor kinderen ook anderen invullen. Ik wil het lezen. Eens werd het heilige avondmaal in een kerk gevierd. Maar er gebeurde iets waardoor het anders ging dan het hoorde. Plechtig deelde de dominee het brood uit aan de mensen die naar voren kwamen, die mee mochten doen. Opeens klom een klein kindje het trapje op en ging naar de tafel toe waarop het avondmaalsgerei stond. Het begon een paar kruimeltjes te eten die van de tafel waren gevallen toen het brood werd gebroken. En het bleef zitten bij de tafelpoot, alsof het daar thuis hoorde. Toen alle mensen weer naar hun plaats waren gegaan en de dominee iets opzocht in de Bijbel om voor te lezen, stond het kindje ineens op, pakte met haar beide handjes het brood dat nog over was van het bord en liep naar de mensen toe om het aan hen te geven. Een paar meneren in zwarte pakken stonden boos op om het kind tegen te houden. Maar de dominee sloeg een andere bladzijde op in de Bijbel en hij las voor: "Laat de kinderen naar mij toekomen," zei Jezus. "Houd ze niet tegen, want voor hen is het koninkrijk van God." Er waren mensen die toen glimlachend de kerk uitkwamen. Anderen stonden verontwaardigd met elkaar te praten dat de dominee een kind dat nog veel te klein was een stukje brood had gegeven van het heilige avondmaal. Er was ook iemand die thuisgekomen aan haar zieke moeder vertelde dat ze het gevoel had dat er in de kerk iets gebeurd was dat te maken had met de liefde van Jezus. En dat het dit keer een echt heilig avondmaal was geweest.
Tot zover dit verhaal. We gaan straks uit de Bijbel lezen. En voordat we dat doen, willen we samen bidden. Heer onze God, wij danken u voor deze nieuwe dag. Zondag. De eerste dag van de week. De eerste dag van de toekomst. De dag waarop we als gemeente bij elkaar komen. Om te bidden en stil te zijn. Om te zingen tot eer van u en te luisteren naar uw woord. En niet te vergeten om samen het heilig avondmaal te vieren. De maaltijd van uw liefde voor ons allemaal. De maaltijd van uw koninkrijk dat komende is. We mogen het vieren. Hier in de kerk. Verbonden met de mensen thuis. Wij bidden u. Wees ons nabij. Maak ons ontvankelijk voor uw woord. Open onze harten en handen om uw gaven van brood en wijn te ontvangen. In de naam van Jezus. Amen. We lezen uit het Oude Testament, uit Jesaja 56... en dan de versen 1 tot en met 7. In de Bijbelvertaling van 21 staat er boven dit gedeelte...

en ontwijdt hem niet. Hij weerhoudt zijn hand van het kwaad. De vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, laat hij niet zeggen: de Heer zondert mij zeker af van zijn volk. En laat de eunuch niet zeggen: ik ben maar een dorre boom. Want dit zegt de Heer: de eunuch die mijn sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters. Een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam. Een naam die onvergankelijk is. En de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de Heer te zijn, ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijkt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond, hem breng ik naar mijn heilige berg. Hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. Zijn offers worden op mijn altaar aanvaard. Mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken. We lazen over recht doen en leven naar de wil van de Heer. Dat is waar het om gaat. Of je nou hoort bij het volk van Israël of vreemdeling bent. Over dat recht doen en de wil van de Heer gaat ook lied 992. Brandorganist zal het eerste keer voorspelen.

Na de evangelielezing zingen we het lied Aan wat op aarde leeft, geeft gij hetzelfde brood. En dat is een lied op de melodie van Gelukkig is het land. Matthäus 15 vanaf vers 21. En weer vertrok Jezus. Hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Plotseling klonk het geroep van een Canaanitische vrouw die uit die streek afkomstig was. Heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon. Maar Jezus reageerde niet. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: stuur haar toch weg. Anders blijft ze ons maar naroepen. Hij antwoordde: ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.

Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: Heer, help mij. Hij antwoordde: Het is niet goed om het brood voor de kinderen aan de honden te voeren. Ze zei: Zeker, heer. Maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen. Toen antwoordde Jezus haar: U hebt een groot geloof. Wat u verlangt, zal ook gebeuren. En vanaf dat moment was haar dochter genezen. Tot zover de evangelie.

Het was op een zondag waarop ik voorging in een gemeente waar ik regelmatig kwam. En die ik had leren kennen als een gastvrije. De dienst was al begonnen toen plotseling de deur openging en er een man binnenkwam. Hij zag er haveloos en onverzorgd uit. En later hoorde ik dat hij ook bepaald niet fris rook. Hij ging in een van de achterste banken zitten. En de mensen die daar al zaten, schoven een eindje bij hem vandaan. Na de dienst bleven de meeste mensen in de hal staan napraten. Maar er was niemand die die vreemde gast aansprak. En hij was verdwenen voordat ik hem een hand kon geven. Toen ik met de kerkenraadsleden in de consistorie was om de dienst af te sluiten, werd me duidelijk dat de bewuste man een bekende was in het dorp. Vaak sliep hij op een bankje in het park of zwierf rond in het winkelcentrum. Hij dronk te veel en hij had een poos in de gevangenis gezeten. Dat zo iemand zomaar de kerk binnenkwam. Gelukkig was het geen avondmaalsdienst, zei een van de kerkenraadsleden. Je moet er toch niet aan denken dat hij naar voren was gelopen om deel te nemen aan het heilig avondmaal. Met de nadruk op heilig. Die hele zondag hield ik een onbehagelijk gevoel. Vanwege die gemeente die toch niet zo gastvrij was als ik altijd had gedacht. Maar zeker ook vanwege die man. Wat zal hij zich ongewenst hebben gevoeld? Een buitenstaander. Over buitenstaanders gesproken, die waren er in de tijd van de Bijbel ook. In Jesaja 56 hebben we gelezen over vreemdelingen en eunuchen. En in Matthäus 15 over een Canaanitische vrouw, een buitenlandse, met een dochter die bezeten was door een demon. Stuk voor stuk, buitenstaanders in de maatschappij waarin ze leefden. Omdat ze op de een of andere manier, net als die zwerver die de kerk binnenkwam, uit de toon vallen. Maar daarnaast heb je ook heel gewone, ja, wat is gewoon, onopvallende mensen die het gevoel hebben dat ze er niet bij horen. In de samenleving niet, of in de familie. De buurt, op het werk, in de kerk. En misschien kent u, ken jij, verdrietig genoeg ook dat gevoel van een buitenstaander zijn. Net als die Canaanitische vrouw met haar doodzieke dochter. Uit de evangelielezing van vandaag. Onbegrijpelijk is dan ook de reactie van Jezus. Zo bot, zo afwijzend. En Jezus is wel de laatste van wie je dat had verwacht. Als er één oog heeft voor buitenstaanders en bereid is om mensen te helpen, dan is het Jezus wel. Veel Bijbeluitleggers hebben ook met deze kwestie geworsteld. En naarstig gezocht naar een verklaring voor dat onvriendelijke gedrag van Jezus. Anders kan je het toch niet noemen.
Jezus was moe, zegt de een. Hij wilde zijn leerlingen confronteren met hun afwijzende houding ten opzichte van vreemdelingen, buitenlanders, zegt de ander. En weer een ander is van mening dat hij het geloof van die Canaanitische vrouw op de proef wilde stellen. Het zou allemaal kunnen. Er is nog een andere uitleg. En daar wil ik vandaag wat uitgebreider op ingaan. Maar daarvoor is het belangrijk om eerst wat meer te weten over de achtergrond van dit verhaal. Aan dit verhaal is al het nodige vooraf gegaan. Bijvoorbeeld de wonderbare spijziging, waarbij er genoeg brood was voor minstens 5000 man. En er nog 12 manden met stukken brood overbleven. Die 12 is een verwijzing naar de 12 stammen van Israël. Om duidelijk te maken dat Jezus het brood des levens is voor heel het Joodse volk. Hou dat even vast. Kom er nog op terug. Ook na die eerste wonderbare spijziging, inderdaad, er komt nog een tweede, bleven de mensen voortdurend een beroep doen op Jezus. En die had dan ook dringend behoefte aan rust. Even een pauze. En week daarom uit naar het buitenland. Het gebied van Tyrus en Sidon. Want naar verwachting zou iemand uit zo'n heidens gebied toch geen toenadering zoeken tot een Joodse Messias. Maar het loopt anders. Een Canaanitische vrouw, en de Canaanieten waren van oudsher de vijanden van de Israëlieten. Een Canaanitische vrouw loopt achter Jezus aan en roept, smeekt Jezus om haar zieke, gekwelde dochter te genezen. En ze blijft het maar herhalen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Heer, heb medelijden. Ontferm u. In eerste instantie negeert Jezus haar. En reageert niet op haar smeekbeden. En toen zijn leerlingen erop aandrongen om haar toch alsjeblieft weg te sturen, zei hij: ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. Dat hakt erin. In elk geval bij ons. Die leven in een tijd waarin het eigen volk eerst, met name van rechtsradicale kant, luidruchtig wordt verkondigd. Ik vind het een griezelige, gevaarlijke ontwikkeling. Toch is die uitspraak van Jezus mijns inziens van een heel andere orde dan die hedendaagse politieke slogan: eigen volk eerst. Maar dat Jezus in eerste instantie zijn roeping zag als een roeping voor het eigen Joodse volk, dat zou wel eens heel goed kunnen. En dat is toch ook niet zo gek? Hij is immers een zoon van Israël. De Messias over wie Joodse profeten vol verwachting
hebben geschreven. En weet je wat zo frappant is? Dat die Kanaanitische vrouw daar helemaal geen moeite mee heeft. En Jezus ook als zodanig erkent. Ze noemt hem zelfs zoon van David. En als Jezus dan vervolgens zegt dat het niet goed is om het brood voor de kinderen, en daarmee bedoelt hij de kinderen van Israël, te geven aan de honden, zijn aanduiding voor de heidenen, dan beaamt ze dat ten volle. Het is absoluut niet haar bedoeling om het Joodse volk aan de kant te schuiven. Zoals helaas in de kerk in het verleden wel is gebeurd. Ja, het is een bijzondere vrouw, die Kanaanitische. Haar geloof in die Joodse Messias, haar vasthoudendheid. Ze blijft roepen en smeken en ze werpt zich voor Jezus neer. Ze laat zich niet wegsturen. Ze heeft zelfs een weerwoord. Het brood is voor de kinderen van Israël. Prima. Maar de kruimels die van de tafel vallen, zijn die niet voor de honden? Wat heeft deze heidense vrouw, deze vreemdelingen, een groot geloof? Jezus is er diep door geraakt. En het zet bij hem een en ander in beweging. Hij beseft meer dan ooit tevoren dat zijn roeping over de grenzen van Israël heen gaat. En dat de bevrijdende boodschap van het koninkrijk bestemd is voor alle volk. Deze uitleg van het verhaal gaat ervan uit dat er bij Jezus sprake is van een bepaalde ontwikkeling. Van wat wij dan wel noemen voortschrijdend inzicht. Maar kan dat wel? Is dat niet te menselijk van Jezus gedacht? Dat is een vraag om zo over na te denken. Feit is dat er door de hele Bijbel heen signalen zijn dat grenzen worden doorbroken en dat buitenstaanders erbij mogen horen. Zo lazen we in Jesaja 56 dat vreemdelingen en eunuchen welkom zijn in de tempel van Jeruzalem. Welkom zijn bij God. En in het begin van het Matthäus-evangelie wordt verteld, u en jullie kennen het verhaal wel, dat de wijzen uit het oosten komen om het kind Jezus te aanbidden. Maar het verhaal van de Kanaanitische vrouw in het midden van dit Matthäus-evangelie is echt een doorbraak. Er is geen twijfel meer mogelijk. Jezus is er voor iedereen. En niemand mag een buitenstaander zijn. In de samenleving niet en in de kerk al helemaal niet. Ook al ziet iemand er nog zo haveloos en onverzorgd uit en heeft het nodige op zijn kerfstok, zoals die man over wie ik vertelde aan het begin van de preek. Als Jezus het voor het zeggen had gehad, dan zou die man zich extra welkom hebben gevoeld. En bij het heilig avondmaal meer hebben gekregen dan een paar kruimeltjes. Want wist u dat er in het Matthäus-evangelie, vlak na het verhaal van de Kanaanitische vrouw,
nog een tweede verhaal staat over een wonderbare spijziging. Daarbij is sprake van een groep van 4000 in plaats van 5000. En waren er 7 manden met brood over in plaats van 12. Bij die eerste wonderbare spijziging, vertelde het al, werd duidelijk dat er voldoende brood is voor het volk van Israël. Bij die tweede wonderbare spijziging zeggen het getal 4000, de 4 windstreken, en het getal 7, het getal van de volheid, de volledigheid, eigenlijk al genoeg. Jezus, het brood des levens, is gekomen voor heel de wereld. En aan het heilige avondmaal, dat verwijst naar de maaltijd in Gods koninkrijk, is plaats voor ieder van ons.

Ik lees een stukje van een tekst van Henk Jongerius. Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos door het leven gaan, ontwaakt hier nieuw leven, wordt kracht gegeven. Wij krijgen een naam. Voor mensen die roepend, tastend en zoekend door het leven gaan, verschijnt hier een teken, brood om te breken. Wij kunnen bestaan. Een lied dat mooi aansluit bij de overweging en bij dit gedicht, en tegelijk een voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal, is lied 388. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel. Het wordt een keer voorgespeeld en daarna zingen we het eerste en het tweede couplet.

Dit is de tafel van de Heer. Hij nodigt ons om te delen in het feest dat hij ons heeft bereid. Van oost en west en van noord en zuid zullen de volken komen en aanliggen in het koninkrijk van God. Laten we God dankzeggen. U komt onze dank toe, Heer onze God, overal en altijd, door Jezus onze Heer. Want gij hebt omgezien naar mensen met honger en dorst. Het brood van uw leven en de wijn van uw liefde reikt gij ons aan. Een maaltijd van overvloed voor alle volken stelt gij in het vooruitzicht. Daarom, Heer onze God, voegen wij ons in het grote koor van allen die u eren en dienen, van de heiligen van naam en van al die kleine stemmen, van heel uw mensenvolk, genodigd aan uw maaltijd. En zingen wij uit alle macht.

Gezegend zijt gij, God onze Vader. En gezegend is Jezus die komt in uw naam. Want hij is uw roepstem. Uw woord dat ons opricht. Uw oog en uw oor voor wat leeft in ons hart. Uw milde hand die het brood met ons deelt. En de beker doet rondgaan. Laat uw geest zijn woorden vervullen, nu wij doen wat hij ons opdroeg. In de nacht waarin Jezus werd overgeleverd, heeft hij brood in zijn handen genomen. Hij heeft zijn ogen opgeslagen naar God zijn Vader en hem dank gezegd. Hij heeft het brood gebroken en het aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden: neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Zo nam hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en voor allen wordt vergoten tot vergeving van zonde. Telkens als ge deze beker drinkt, zult gij het doen tot mijn gedachtenis. Zijn dood gedenken wij. Zijn opstanding belijden wij. Zijn toekomst verwachten wij. Maranatha. Laten we samen het onze Vader bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Kom, want alle dingen zijn gereed. Het gebroken brood is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Het brood uit de hemel.

We willen danken en voorbeden doen. Heer onze God, wij hebben uw woord gehoord en brood en wijn uit uw hand mogen ontvangen. Laat dat voor ons een teken zijn, dat wij uw kinderen mogen zijn, door u gevoed, door u geliefd. Wij bidden u, versterk in ons de geest van uw Zoon, die in de wereld stond met een open blik en een hart vol liefde voor iedereen die op zijn pad kwam, die de poorten van uw rijk openzette voor buitenstaanders en wie zich maar zo voelt en vreemdelingen. Heer onze God, we danken u voor al het goede dat u ons geeft, voor dagelijks brood en een dak boven ons hoofd, voor werk en vrijwilligerswerk dat we mogen doen, maar bovenal voor de liefde en vriendschap, de betrokkenheid en hartelijkheid die we mogen ontvangen en mogen geven. God, in de wereld van vandaag de dag zijn zoveel mensen die worden vergeten, niet meten, worden buitengesloten en zichzelf maar moeten zien te redden. We denken aan mensen die gebrek hebben aan de eerste levensbehoeften. Een dak boven hun hoofd, gezond voedsel, medische zorg. Mensen die op straat leven of in slechte behuizingen, onder armoedige omstandigheden en daardoor geïsoleerd raken. Kinderen die nergens aan mee kunnen doen. We denken aan mensen die uit hun vaderland zijn gevlucht en als vreemdeling leven in een vreemd land. Voor asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd en in de illegaliteit terechtkomen. We bidden voor mensen die te maken hebben met een natuurramp. Een aardbeving, zoals in Colombia en Indonesië. Natuurbranden op allerlei plekken in de wereld. De grote droogte, waardoor zoveel schade ontstaat. Overstromingen. Wees met hen die hiervan slachtoffer zijn. En met hen die het meest lijden onder de klimaatverandering. We bidden voor mensen die nergens bij horen. Die gediscrimineerd worden. Achtergesteld. Genegeerd. Of die gechanteerd worden, bedreigd. Houd hen vast. We bidden voor mensen die ziek zijn, naar lichaam of geest. Die pijn hebben, verward zijn, bang, depressief. Mensen die door hun ziekte buiten de samenleving komen te staan en zich eenzaam voelen. Wilt u hen en hun geliefden omringen met uw liefde en kracht. En wees zo ook met diegenen die verder moeten, met verdriet en gemis, dat zij troost mogen vinden. God, zo willen wij alle mensen die het moeilijk hebben en ook onszelf aan uw hoede toevertrouwen, dat we ons gedragen mogen weten door uw liefde. Amen. We zingen ons slotlied staande lied 871. Jezus zal heersen waar de zon.

Ga heen in vrede en ontvang de zegen van onze Heer. Mogen de Heer u en jullie zegenen en in bescherming nemen. Mogen de Heer zijn licht over u doen schijnen. Mogen de Heer over u waken en iedereen zijn vrede geven.

0: Het is nu 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.

0: Het is nu 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstol een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.